0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: Maar jongens, zo licht om 6 uur 's ochtends. Ik heb even getwijfeld of ik het licht nog moet aansteken. Het artificiële licht, want kijk, het staat.

0: Ja, ja, just the way you are, want je kan jezelf nu eenmaal niet veranderen. Dat was Milky,
1: Jeroen en Koen.
0: Waarom begin je nu weer te lachen?
2: Je kan jezelf niet veranderen.
0: Dat is toch zo?
2: Ja, nee, maar dat klinkt zo van...
0: En hoe ouder je wordt, hoe minder je jezelf kan veranderen, zeggen ze altijd, hè?
2: En wel, ja, dat is wat ik elke ochtend denk als ik mezelf zie. Is dit het nu?
0: Dat klopt.
2: Ben ik... Hoe bedoel
0: je? Ja, nee, dat is ook wat ik elke ochtend denk als ik jou zie.
2: Ah, dank je. Dank je. Heb je goed geslapen?
0: Qua hartelijke verwelkoming kan dat

0: Ja, het is ook een soort aanmeldmoment, dit hier, hè.
1: Het BVW'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Ja, ik weet het wel. Iedereen komt met een fijne of minder fijne suggestie af om de dag te beginnen muzikaal. Maar het is ook zo'n beetje van, hallo, ik ben erbij. Goedemorgen. Dat mag ook. Dus laat even zien dat je erbij bent via de top-app.
2: Ja, inchecken, dat kan je elke ochtend. En als je dan toch aan het inchecken bent, dan kan je ook dat BVV'tje kiezen. Voilà. Een toch wel belangrijke verantwoordelijkheid.
0: Zeker. Alleen,
2: we hoeven dat niet te downsizen. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid. Jij mag die nemen vandaag. Ja, ja, ja.
0: Je mag nogal wat hier, hè. Kurt heeft, wat zeg ik? Christophe heeft, er zit een Kurt bij in het verhaal.
2: Wacht, okay.
0: Ik kan het direct uitleggen. Christophe heeft al zich aangemeld. Hallo.
2: Hallo.
0: En die schrijft, op aanraden van jullie collega Kurt, zou ik ooit eens met Teenage Dirtbag willen vragen als BVV'tje.
2: En is hij toch bij de foute zender terechtgekomen, onze collega Kurt?
0: Waarom?
2: Teenage
0: dat hebben wij keihard gedraaid, hoor. Ja, toen het een hit was.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Maar 25 jaar geleden.
0: Ja, en dan we draaien hier platen die ouder zijn dan.
2: Juist.
0: Ik ben precies met Trump aan het discussiëren.
2: Nee, ja. Wat bedoel je?
0: Ah ja, die weet ook dat hem ongelijk heeft en toch blijven gaan, hè. Ja.
2: Nee, maar mijn punt is dat we dus nadat we het ooit gespeeld hebben, dat we het nooit nog gespeeld hebben. Dat is zo.
0: De eerste stelling was, dan ben je bij de verkeerde zender terechtgekomen.
2: Ja.
0: Ja. En dus als je het keihard gedraaid hebt op het moment dat het heet was...
2: Maar je snapt het punt niet.
0: Dan heb je het wel omarmd als zender, hè?
2: Ja, maar we zouden dat nooit de dag van vandaag spelen.
0: Ja, maar de dag van vandaag, ja. Kijk.
2: Nee, maar destijds hebben we ook Five gespeeld. Ja. En Linkin Park. Maar dat zijn toch allemaal nummers die we vandaag niet meer... Dat bedoel ik.
0: Ja, maar ja, goed.
2: Als
0: het BVV alleen nummers mogen zijn die we nu nog zouden spelen... Dan blijft er van heel dat BVV'tje niet veel meer over, hè, Koen?
2: Ja, jongens,
0: zijn we uitgediscussieerd?
2: Ja,
0: het verhaal was dus dat Christophe schrijft dat hij weet is met Teenage Dirtbag. En dat gaat niet over dat plaatje, nee, luisteren. Dat hij dat doet op aanraden van onze collega Kurt. Ik heb daar onmiddellijk een hoop vragen bij. Welke Kurt? Hebben wij een collega Kurt? En toen werd het stil.
2: Wel ja, dingske van de avond, zo af en toe s'avonds.
0: Ah, die Kurt, ja, oké. Okay. En dus die geeft advies blijkbaar aan mensen om het BVV'tje aan te vragen.
2: Ja, geen idee. Ik lig in mijn bed, mannetjes.
0: Gaat het in zijn uitzending s'avonds over het BVV'tje van de volgende morgen? Of is dat privé geweest, Christophe? Zodat jij
2: op het comité?
0: Ja, dat jullie elkaar kennen, afspreken en dan eens bespreken. Ja, ik weet het niet. Ik vind het een raar verhaal. Het kan aan mij liggen.
2: Het verhaal zal nog een vervolg. Ja, ik ben zelf niet op de hoogte, zoals ik zei. Ik lig al zalig in mijn bed.
0: Ik ook niet, daarom dat ik de vragen stel.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Stel ze maar. Maar
0: Christophe, kom, een beetje meer uitleg. Maar ja, en ondertussen blijven de suggesties binnenkomen, hè.
2: Maar voor alle duidelijkheid, even...
0: Maar pas op, het moeten dus platen zijn die we
2: draaien. Nee, maar wacht even.
0: Dat gaan we
2: niet doen. Maar we moeten overeenkomen. Maar voor alle duidelijkheid, ik vind dat een goed nummer, hè. Maar ik vind dat een heel goed nummer.
0: Ja.
2: Ik wou gewoon even de kanttekening maken. Het verleden is het verleden.
0: Dat is zeker.
2: En het heden... Is het heden?
0: Ja, maar ga samenwonen met Davy Broekhout dus dan van de eerste keer, hè, man. Zijn we er vanaf, jong. Ja, maar ik doe wat begin, ja. Het is geen begin en aan, meneer Florijn.

0: Sorry, we waren geweldig op zoek naar het juiste BV. Er is zoveel binnengekomen.
1: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Allee, de keuze is weer hartverscheurend eigenlijk. Want ja, als je het ene kiest, kan het andere niet doorgaan natuurlijk. Hè.
2: En dus mensen teleurstellen, ja. Dat is onze tweede job tijdens dat BVB'tje. Ja. Want zoveel mensen die boe... Allee, hopelijk niet te veel, maar eigenlijk toch wel, hè.
0: Ja. Kijk, Kurt die kan dan advies geven à volonté, hebben we geleerd. Wat natuurlijk zijn goed recht is. Maar ondertussen krijg ik hier wel een berichtje binnen van Tom. En die zegt, op aanraden van mijn opa, graag Paul Severs met Dansen in de Discotheek. Ja.
2: Volgens mij ken ik dat zelf.
0: Ja, dat heb je gedaan met discussiëren. Als dat gevraagd wordt... Beter wordt het niet. Ik zie u komen in de discotheek zo, hè.
2: Oh, lekker samen swingen.
0: Lekker samen swingen. Volgens mij kunt u uw tanden al tellen op de dansvloer. Als je dat tegen iemand zegt.
2: De discodans.
0: Ja. Daarom de discotheek. Ja, ze hebben vergeten in de loop der tijd. Vanavond lukt het magnifiek. Daar gaat hij weer, hoor. 1, 2, 3, 4. Dansen in de discotheek. Ja, maar als je iets beter hebt, moet je het zeggen, hè, Koen.
2: En wel, dus Linkin Park met die...
0: Ah ja, dat is goed, ja. Laat maar komen.
2: Ah ja, wacht even, moet even opzoeken. Discotheek. Lekker samen swingen. Maar dat er nooit iemand tegen Paul Severs gezegd heeft...
0: Zou je ooit al eens in een discotheek geweest, eigenlijk, Paul?
2: Alsjeblieft.
0: Ik zie jullie aan de discotheek binnenkomen. Ik kom hier lekker swingen.
2: Ja.
0: Dat is een andere club.
2: Steek hem buiten,
0: nee,
2: kom.
0: Nee, dat is een andere club, meneer Severs. Swingen, dat is, je weet wel.
2: Ja, ja, ja.
0: Daar waar had de parking achter die grote haag, dat ze hun auto niet zien staan. Daar, die club. Daar moet je gaan swingen. Swingen heeft een heel andere betekenis gekregen.
2: Ja, maar je moet het mij niet uitleggen.
0: De specialistenzaak hebben wij ook in huis. Voilà, hè. Kijk, kan ook.
2: Maar dat is ook effectief aangevraagd, hè? Want ik heb dat...
0: Ja. En dat is ook een voorbeeld van iets wat we keihard gedraaid hebben in de tijd toen het een hit was.
2: Ik vind dat het opnieuw in de playlist moet, maar goed, wat ik vind...
0: Ah, en van Teenage Dirtbag vind je dat niet?
2: Maar ik heb dat...
0: Ah,

0: Abby schrijft, amai, dat top Linkin Park draait, dan heeft Emmy niet goed opgelet. We hebben dat kapot gespeeld toen het een hit was. Toen, wanneer was dat?
1: Ja, misschien was die nog niet geboren, dat kan toch?
0: Begin jaren 2000. Ja, wel, ja. Ah ja, ja, inderdaad, dat zou kunnen. Ja,
1: de tijden zijn veranderd.
0: Zeker.
1: Ja, maar ja.
0: Maar ik zit hier wel nog altijd, hoor.
1: Ja, jij wel, ja. Die blijft maar zitten.
0: Ja, het is goed. Diego die gaat over 2 weken Linkin Park live zien. Dan gaan ze dat spelen, natuurlijk. Ze komen naar Park Live,
1: maar wacht eens even, Dingsknis toch...
0: andere bezetting.
1: Ah ja, oké.
0: Het is nu met een...
1: met een dame.
0: Ja, een dame. En die doet dat ongelooflijk. Want je denkt dat je zanger wisselt. Dat is al een risico. Maar dus ook gewoon een ander geslacht. Allee, dat is niet verboden allemaal. Maar dat is verbazend goed. Echt waar. Dus die CD waar zij de hoofdrol dan nu in speelt als zangeres. Ongelooflijk. Allee, nooit zo'n goede opvolging gezien eigenlijk.
1: En die zingt dan ook In The End.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Mooi zeg.
0: Ja, ja. Ja, ja.

0: I've been looking for Mia, Mia, Mia, Mia More. Dat was Sam Veld. Ondertussen zijn ook de krantjes binnengekomen.
1: Het nieuws van de dag.
0: Dus dan kunnen we ons beginnen afvragen. Wat is het belangrijkste nieuws van de dag?
2: Het laatste nieuws komt vandaag. Railschoppers moeten schade zelf betalen.
0: Beetje normaal zeker?
2: Ja, maar ja. Goed.
0: Record aantal verkeersinbreuken. Dat staat vooraan bij het nieuwsblad. Meer dan 10 miljoen aan boetes uitgestuurd. Dat is een moeite.
2: Copy-paste bij Gazet van Antwerpen kunnen we meteen door naar het belang van Limburg. Want 4 Limburgse scholen krijgen geld om andere scholen te stimuleren.
0: Vreemd verhaal, moeten we straks eens in detail bekijken. De Standaard, hoe hard Trump ook tegenspartelt, Netanyahu blijft oorlog zoeken, zo concluderen ze daar.
2: En de Tijd die heeft het over Jan Bon, want Jan Bon die belooft werk te maken van fiscaal gunstige beleggingsrekening. Wat het is, een beleggingsrekening, ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat zal wel aan mij liggen.
0: Dat is een rekening waarmee je belegt, dat bestaat toch al?
2: Ah, oké.
0: Okay. Maar een fiscaal gunstige misschien.
2: Fiscaal gunstige.
0: Met die meerwaardebelasting tegenwoordig en zo. Zwat, stof tot nadenken.

0: All night. En misschien is dat ook aan de hand in Limburg op dit moment, dat ze daar de hele nacht verlangend liggen wachten. Ja, ik vind een opmerkelijke krantenkop bij het Belang van Limburg. Dus daar hebben we geleerd, 4 Limburgse scholen krijgen geld om andere scholen te stimuleren.
1: Elk 70.000 euro, ja. Dat is veel geld.
0: Ja. En dat noemen ze dan een inspiratieschool. Dus die moeten hun succesvolle aanpak delen met andere scholen en zo helpen om het dalende niveau van het Vlaamse onderwijs op te krikken. Met andere woorden, de scholen waar het goed gaat, die zijn in de minderheid tegenwoordig, dus die krijgen dan extra geld om als voorbeeld te dienen voor andere scholen. Kunnen dat dan niet gewoon aan die andere scholen geven, zodat het daar een beetje beter gaat? Of is dat te kort door de bocht? Ik weet het niet, hè?
1: Ja, het zal een en-en verhaal zijn langs de andere kant. Is dat niet zo tussen scholen dat dat ook een beetje concurrenten zijn van elkaar? Ja, zo van, ja, ja, ja. Mooi, die school daar 2 straten verder. Oh,
0: maar er wordt dus in totaal 2 miljoen euro geïnvesteerd in 30 inspiratiescholen in heel Vlaanderen, waarvan Limburg dus ook een stukje krijgt. Inspiratiescholen. En die moeten dus hun expertise delen met de collega's. Hoe doen wij dat hier allemaal? Ah ja, er moet wel een beetje budget voor zijn. Want ja, die mensen zijn bezig met hun eigen werking, hebben in principe geen tijd om anderen te helpen, daar zal het geld dan voor dienen.
1: Al zit de waarde volgens mij toch bij de leerkrachten en je kan een leerkracht niet kopiëren. Allee, ik bedoel, je kan hem
0: ook al.
1: Alleen sommige mensen kunnen dat zo goed uitleggen. Alleen je hebt dat niet, hè.
0: Voilà, maar het wordt hier uitgelegd hoor. Dus dat geld wordt gebruikt om extra personeel aan te werven en begeleiding te organiseren. En vanaf het volgende schooljaar nemen de geselecteerde scholen dan voor het eerst hun voortrekkersrol op. Maar dat gaat dus een gemauw weeg en een ellebogenwerk zijn. Wij willen een voorbeeldschool zijn.
1: Pas leerling wordt er beter van.
0: Zou dat openbaar gemaakt worden, vraag ik mij dan af? Degene die dan die subsidies krijgen en dus per definitie een voorbeeldschool, een inspiratieschool, zijn. En degene die dat dan niet krijgen, die dan in de leer moeten komen bij die anderen. Daar kun je niet mee uitpakken.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Nee,
1: het heeft nu in de gazet gestaan, dus ja, kunt dat niet onder de mat vegen.
0: De vraag is, gaan we weten welke school is wat? Want ja, als buitenstaander zie je het niet direct, hè? Toch?
1: Nee, maar en als je het wel bent, ga je daarmee uitpakken, hè?
0: Allee, bedoel, als je het wel bent,
1: ja. Gaat dat niet stilhouden, dus...
0: Dan staat er daar zo eentje die dat ook gekregen heeft, die dus inspiratieschool, die daar niet mee uitgepakt heeft. Wij ook! Help!

0: bekend van The Voice, deze T.K. Russell. Heel veel talent. Gaan we nog van horen, met andere woorden. Can't be a goodbye, zeker en vast. Het is ruim 6:30. Eerste files dienen zich aan.
1: Ja, als je naar Brussel wil, dan sta je aan te schuiven op de E40 tussen Aalst en Ternat. Een 15-tal minuten bijtellen. En als je dan in Brussel bent gekomen, ja, dan is het toch ook nog wel even aanschuiven. En dat, ik lees gewoon letterlijk voor, ter hoogte van Pampoel.
0: Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord.
1: Pampoel.
0: Pampoel.
1: 20, toch wel 20 minuten bijtellen, dus je hebt tijd om even kennis te maken met Pampoel.
0: Voilà. Dat is waarschijnlijk met die rellen, hè. Dat heette tot gisteren en anders, en dan hebben ze dat daar helemaal verbouwd. En dan hebben ze gezegd, we zullen het eerst maar Pampoel noemen van in het vervolg.
1: Of misschien is er een letter van gevallen van het verkeersbord of zo. Dat kan toch ook kunnen.
0: Er zijn heel veel dingen aan het veranderen in Brussel op dit moment. Goed, denk je dan van, doe mij dan toch maar Antwerpen? Ja, dan heb je toch ook file op de E313, kwartiertje daar, tussen Massenhoven en Wommelgem.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
14: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ed Sheeran, zijn stem heb je herkend. En Martin Garrix's muziekstijl heb je niet meteen herkend waarschijnlijk. Het is toch waar, het is toch niet old school Martin Garrix. Maar goed, het heet Repeat It. Ik ga helemaal een ander muziekje nemen, want zoals je weet, ja, we hebben de krantjes binnengekregen. En dan besteden we aandacht aan de voorpagina. Het is niet het hoofdartikel, maar mijn blik dwaalt wel af naar rechtsonder. Bij het laatste nieuws, dat heb ik gezien ze. Vanaf zondag krijgen we 25 graden en meer.
1: Ja, ja.
0: En pas op, een hele week lang. De zomer is helemaal terug. Ja! Ja!
2: Hey,
0: straks de details. Ja, want er is iemand die daar dan graag de bloemetjes voor, of de pluimen, zo moet ik het zeggen, op zijn hoed steekt. Ja. Hij geeft me zo gelijk.
1: Oh, toch?

0: Mo, zie je kameretten van Bumo van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mo van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
2: Moduvan.
6: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Festiloco, nog fouter, nog stouter. Regas, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.
10: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
11: Top Techno.
12: Dat is Techno and More.

0: wordt ook al een dagje ouder, blijkbaar, die Alesso. Allee, ja, als je dat soort bedenkingen zit te maken. Ja, het zullen de jaren wel zijn, hè.
1: En dat wist hij in 2012 al.
0: Ja, voilà. This will be the years. Hoe oud is hij misschien, die Alesso?
2: Oei.
0: Ja, ik zie dat je de hele tijd met Google aan het prutsen bent. Dus misschien kan je het eens aan Google vragen.
1: Nee. Oh, maar Google is nog niet actief. Maar ik zie wel dat Alesso, alleen is nog best jong, 34 jaar in de fleur van zijn leven.
0: Oké, ja, ça va. Nee, even een beetje meer duiding. Top delivery. Ja. Daar heeft het iets mee te maken. Het schijnt Koen, die was zo met zo'n Google-assistentje.
1: We hebben zo een Google-kwal. Dat is zo'n kwalletje.
0: Wat, een kwal?
1: Ja, dat is zo'n kwalletje.
0: Heet dat zo?
1: Ja, dat is zo'n kwal.
0: Zo'n klein speakertje, een ronde vorm, en dat noemen ze een kwal.
1: Ja,
0: okay?
1: En ik wil dus met een kwal even communiceren. Ja, goed, het is een job zoals een ander. hij is niet wakker.
0: Is hij niet wakker?
1: Hey Google! Ja, ik ga dus langs geen kanten.
0: Oh, we gaan al die mensen die een assistent bij de hand hebben, zo'n speakertje of zo bij hun, die gaan we helemaal zot maken.
1: Hey Google!
0: Ja, hey Google! En nu moet je speel hondengeluiden af voor een uur. Voilà, die zijn we kwijt, die mensen. In hoeveel huiskamers is er nu? Zou kunnen, hè?
1: Ja, het was eigenlijk om de code te bepalen. Maar goed,
0: maar het lukt niet met de Google Assistant.
1: Nee, dus ik ga overschakelen op het alternatief.
0: Oké.
1: Okay. Dus geen tweede keuze.
0: Nee, zeker niet. We moeten de code bepalen, het is juist. Want straks is er weer een delivery en geen delivery zonder een kluisje. En dus ook niet zonder een code. Nou, wie zijn we aan het bellen eigenlijk?
1: We zijn iemand aan het bellen die ons deze ochtend al een vraagje gesteld heeft in verband met de code. Ja. Hallo?
0: Hallo?
3: Is momenteel niet beschikbaar.
0: Ja, ze stellen vragen, maar ze nemen de telefoon niet op. Goed, ja, maar jij ging het... Manuel, sorry, zijn gsm is overgeslagen op Google. Hey Google, stream top.
1: Even wachten, even
0: wachten. Nou, dan komt hij vanzelf wel terug in de uitzending. Voilà.
1: Ja, het idee was dus om Kimberly, die dus wou weten of de code al gezegd was, om het aan Kimberly over te laten. Maar Kimberly laat ons in de steek.
0: Oh,
1: Kimberly, waar
0: Kimberly.
1: Ben je?
0: Ah, nu we je nodig hebben. Wie Google niet, wil niet, Kimberly wil niet. Hoe gaan we dat hier regelen, jongens?
4: De code van vandaag is...
1: 0-0-0.
0: Wegens geen code.
1: Maar kan dat eigenlijk?
0: Dus waarom zou dat niet kunnen?
1: Kan je dat op 0 zetten? Ja, dat is...
0: Is dat niet de standaard instelling?
1: 0-0-0.
0: Ah ja, dan doen we dan een keer.
1: Ah ja, is goed.
0: 0-0-0. Voilà. Mag ik een zot doen, hè? En als je nu geen idee hebt van de code en je denkt... Ah ja, dan gaan we ze allemaal eens proberen. En we beginnen met...
1: 0.
0: 0-0-1. Ja, dan zijn we wel gescheten natuurlijk.

0: Ik moet er,
1: hij is gelukkig. Zo.
0: Gelukkig. We moeten onze verontschuldigingen aanbieden aan al die mensen die nu aan het knoeien zijn met hun radio. En,
1: we gaan hey en dan die zoekmachine nooit nog.
0: Nee, we gaan dat niet meer doen. Want we hebben hier echt honderden reacties gekregen van mensen die... Stop het! De hele tijd vraagt mijn Google-assistent nu... Ja, zeg het maar. Wat is er? Want dus jullie Google-assistent... Die reageert dus op onze stem, hebben we nu geleerd. Als wij dus dat magische woord zeggen, die twee magische woorden, dan begint jullie assistent vragen te stellen en zo. Nog die van mij thuis, ik heb zo'n schermpje zo, waar je dat dan ook tegen kunt roepen, die herkent wel stemmen.
1: Ah ja.
0: Wist je dat? Dus dan weet hij met welk profiel hij rekening moet doen. Ik vind dat allemaal heel straf. Voor mij is dat niet bij Koen. Dus de technologie van tegenwoordig.
1: En ook,
0: dus als ik tegen mijn geweten wel zeg, ja. We gaan dat niet meer
1: nee,
0: doen.
1: Nee, doe het niet.
0: Dan komt daarop, hallo Jeroen.
1: En je bent blij dat iemand naar jou luistert. Ja, maar dat snap ik.
0: Ja, want op mijn werk gebeurt dat niet te veel. Dat is zeker een feit.
1: En ga je ook in gesprek met jouw tv en zo? Allee, is dat...
0: Die vertelt mij van alles wat ik nog niet wist.
1: Hoe bedoel je?
0: Zeg, uw wasmachine is klaar. Zo. Uw gerecht is klaar. Ik heb geen moment rust meer thuis, hè.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoop, man.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Stop!
7: 7 uur geweest.
8: En in het nieuws gaat het over miljoenen.
7: Miljoenen.
8: Boetes.
7: Ja.
8: Vrouwtje Kaljon, geef duiding.
9: Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen boetes uitgeschreven. Dat is een record. In 8 op de 10 gevallen ging het om een snelheidsovertreding. Goed voor bijna 8,4 miljoen boetes per jaar, of zo'n 23.000 per dag. Komt vooral door de uitbreiding van de trajectcontroles. De meeste bestuurders werden betrapt aan een wel erg straffe flitspaal, want die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Maar liefst 116.000 bestuurders reden daar te snel. En elk uur flitste de paal minstens 13 bestuurders. Justitieminister Verlinde zegt dat het parket er alles aan doet om de relschoppers tijdens de betoging in Brussel gisteren te vervolgen. Ze wil hen via een snelrechtprocedure zo snel mogelijk straffen. Binnenlandminister Kentijn wil de relschoppers ook laten opdraaien voor de schadekosten. Daarvoor is een wetsvoorstel opgesteld. Relschoppers verstoorden gisteren opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie pakte 8 mensen op. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. Vrienden, fans en sympathisanten kwamen hun steun betuigen aan de familie en hadden niets dan mooie woorden voor Margriet. De zangeres overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze was 72. Morgen wordt Margriet begraven in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Iedereen is welkom. En onze Rode Duivels zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Een vliegtuig landde rond middernacht in Seattle, waar hun basiskamp is. De spelers kregen al meteen een training om zich zo snel mogelijk aan te passen aan het uurverschil. Want het is er zo'n 9 uur vroeger dan hier. De Rode Duivels openen hun WK volgende week maandag tegen Egypte. Eerst droog met veel zon, later krijgen we opnieuw meer wolken met buien en lokale kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en wolken met af en toe ook een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.
7: Ja, en dan komt er nu weer wat verkeersinformatie. Een half uur hadden we nog te maken met een of ander gehucht in Brussel waar we nog nooit van gehoord. Wat was dat?
10: Ah ja, Pampoel.
7: Pampoel.
10: Pampoel.
7: Dat is verdwenen blijkbaar. Wat is er nog over?
10: Ik vind het op dit ogenblik wel meevallen. Je staat aan te schuiven naar Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat. Een tiental minuten. Ook 10 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Ja. En op de E429 vanaf Tubeke een 20-tal minuten bijtellen.
7: Alleen Antwerpen doen ze dan ook mee met meevallen. Alleen op de E313 is er een kwartiertje file tussen Massenhoven en Wommelgem.
6: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
7: We hebben de code dus al verklapt. Als je ze vergeten bent, denk aan het niveau van het programma. Dan ben je er ongeveer

0: Driemaal daags. Bij het ontbijt. Madison, voor degenen die dreigen hun pilletjes te pakken, dat was Milking. Top delivery. Ik weet niet of hij al zijn pilletjes gepakt heeft vanochtend. Denk het wel, want hij klinkt bijzonder actief. Louis is weer op pad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen. Ik heb voor alle duidelijkheid mijn pilletjes al genomen, ja.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi.
2: Vandaag is de dag dat wij 7000 euro gaan uitgedeeld hebben, in totaal.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ik ben even aan het tellen hoeveel we al hebben uitgedeeld, maar dat is toch ongelooflijk. 7000 euro aan tankbudget vandaag, dus 1000 euro die we gaan uitdelen. De gouden tankkaart en de code die hebben we al meegegeven.
0: Ja, maar die gaan we straks nog eens verklappen voor de liefhebbers. Het is wel zo, gisteren was er een tweede aanbieding, zo noemen ze dat bij de posten, tweede aanbieding nodig. Die is geweldig geslaagd. Daar ben je ook getuige van geweest, Louis.
1: Ja, klopt. Het was alleszins een spannend moment, want de persoon wist ook eerst de code niet.
2: Ah. En hoe is het dan, goed gekomen?
1: Ja, ze heeft haar man gebeld en die wist de code wel, want die luisterde in de ochtend wel naar Jeroen en Koen en die wist op die manier natuurlijk de code.
0: Voilà, voorbeeldfunctie in het gezin. Iemand moet het doen, ja, natuurlijk. Fijn dat jullie allemaal weer meeluisteren. Dus voor het geval je deze namiddag eventueel aan de beurt komt, of vanochtend, hier komt hij nog eens.
3: De code van vandaag is
0: de eenvoud zelf. Dat mag ook eens, hè.
2: 0-0-0.
0: Voilà.
2: Het zou mijn lijflied kunnen zijn.
0: Het gaat over mezelf.
2: Ja.
0: Ik heb een autobiografisch nummer. 0-0-0. Ik vraag me, krijg je dat? Is dat de standaardcode van zo'n kluisje eigenlijk niet?
1: Ja, het staat wel zo ingesteld. Of het stond zo ingesteld en nu opnieuw dus, ja.
0: Maar dat kan.
1: Het kan volledig en het staat ook zo ingesteld.
0: Oké, je hebt het getest.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Voilà, dus dan mag straks het kistje geleverd worden.
2: Yes, dit is ook het moment dat we nog eens willen polsen. Op welke locatie? Je gaat het toch niet zeggen, maar goed, we moeten toch een poging doen. Op welke locatie jij je op dit ogenblik bevindt voor de levering zometeen?
1: Ja, ik ga eerlijk bekennen, het is hier redelijk doods. En dat heeft misschien te maken met de mensen die rondom mij staan momenteel, of rondom mij liggen, want ik sta naast een begraafplaats.
0: Oei.
2: Gezellig. Ja,
1: een begraafplaats vlakbij een kerk. En dat is misschien ook niet overal het geval.
0: Nee. Het kerkhof, de naam zegt het zelf, dat was dus de begraafplaats meteen naast de kerk, rondom de kerk meestal. Maar een kerkhof is al lang niet meer iets wat je aan een kerk vindt. Maar er zijn toch nog enkele plaatsen in Vlaanderen waar dat dus wel het geval is.
1: Ja, en hier is dus een voorbeeld van zo'n plaats waar dat zeker en vast het geval is. Ik heb ook zo'n bordje zien staan hier dichtbij naar een ijshoeve. Dus dat kan misschien ook van pas komen als het volgende week mooi weer wordt om daar eens te passeren natuurlijk.
2: Een ijshoeve?
0: Een ijshoeve.
2: Okay.
0: Voor mensen die willen ingevroren worden. Ja, ik vind, probeer maar een verband. Nee, het ligt aan mij. Nee. Sorry, ik ga geen domme vragen meer stellen. Goed, zet je stilletjes aan klaar, want we gaan straks leveren. Dankjewel, Louis.
1: Yo, tot straks.

0: Ja, ja, hij bestaat. De nieuwe man. Die smeekt om een beetje liefde. Dat is de nieuwe man, hè. Love me again. Maar eerst de livingstofzuiger, vriend. John Newman was dat, maar we gaan hier niet blijven lachen, want voor we verder gaan met delivery...
1: De afdeling klachten.
0: Moet ik toch even een klacht behandelen. Die komt binnen van Kevin. En ja, sorry dat ik het moet zeggen, collega, maar het gaat over u. Want Kevin die heeft het blijkbaar heel druk in de ochtend. Die heeft namelijk de tijd gevonden om niet alleen te luisteren naar dit programma, maar ook te kijken. Dat kan. Er zijn mogelijkheden voor.
2: Zoals VTM Go.
0: Ja, bijvoorbeeld. Hallo, lieve kijkertjes.
2: Van VTM. Hallo.
0: Ja, hey. Ja. Ja, en via de site. En, enfin, doe maar. En dus Kevin heeft een klacht wat dat betreft. Want dat is hier niet ter sprake gekomen. Dus als je alleen luistert, weet je dat niet. Kevin die schrijft... Koen, doe uw voeten eens van die een bureau af. Dat is waar, jij ligt hier regelmatig in een relaxerende pose, moet ik toch wel zeggen. En hij vraagt ook, er is een vraag bij, leg jij thuis ook uw voeten zo op tafel?
2: Ik zou wel een aantal kanttekeningen willen maken in dit verhaal.
0: De verdediging start nu.
2: Ja, kanttekening 1. Ik kuis ook dagelijks dit bureau, dat eigenlijk een studio tafel is, maar goed, zelf af.
0: Ja, wat dus er ook nodig is, want je hebt het zelf vuil gemaakt.
2: Wat jij bijvoorbeeld niet doet met je koffievlekken. Maar bijvoorbeeld gisteren...
0: Gaan we zo beginnen, ja?
2: Maar bijvoorbeeld gisteren... Gisteren heb ik nog, zat ik nog op mijn knieën om een koffievlek van iemand anders op te kuisen.
0: Allee, we gaan zelfs namen noemen. Van wie?
2: Van Average Rob.
0: Average Rob, die heeft hier gemorst naar zijn koffie.
2: Ja, hij heeft zelf niet...
0: Lekker opkuisen.
2: Nee, hij heeft zelf niet gemorst. Iemand heeft hem geduwd en zo.
0: Allee, goed. Meester dus, heeft mee geduwd. Ja. Wat een kleutertuin is dat hier eigenlijk, zeg.
2: Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen... Gisteren zat ik dus op mijn knieën omdat hij op te kuisten. En ik voel me daar niet te goed voor.
0: Maar goed, je begint eigenlijk over iets anders. Dat is een welbekende tactiek. Het ging erover dat jij jouw voeten hier op tafel legt. En doe je dat thuis ook?
2: Ah, maar ik
0: was
2: leg...
0: de vraag
2: maar
0: van
2: wacht,
0: Kevin.
2: Ja, ik doe dat thuis ook. En twee, ik leg mijn voeten niet op de... Nee, ik steun met mijn... Snapte? Dus met mijn been en niet met mijn schoen. Dus mijn schoen zit nooit op de tafel. Ja. Dat is een bepaalde tactiek.
0: Maar kan jij niet gewoon zitten op een stoel? Is dat zo moeilijk?
2: Ja, maar ik kan niet stilzitten. Ik kan er niet aan doen. Ja. Ik kan er niet aan doen. Je kunt mij dat ook niet kwalijk nemen.
0: Goed, dus Kevin, we gaan even samenvatten. Ja, dat ook, natuurlijk. En hij heeft thuis zo geen studio, dus hij moet het hier doen.
2: Voilà.
0: Snapte? Ja, oké. Okay. Allee, leg u even wat, dan gaan we een plaatje draaien.

0: gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join.

0: van België.
1: En dan is het nu tijd voor Recovery.
0: Top. We make you move. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zitten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
8: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
7: Wat bedoelde?
8: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon een toegang.
7: Dat zal wel.
8: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
7: Echt? Dus?
8: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Ja, dat is de vraag waar iedereen mee zit. Waar is die? Where have you been? Right here, Brian V.
1: Top delivery.
0: Wel, we gaan opnieuw eens overschakelen. Ondertussen is dat een gewone telefoonlijn geworden. Ik weet dat, of dat iets zegt over de locatie, maar een beetje problemen met het internet daar.
2: Ja, de verbinding viel eventjes weg. Heel vreemd, maar we horen elkaar en dat is het belangrijkste.
0: Dat is zeker zo. Waar ben je momenteel, zonder al te veel te verklappen, Louis?
2: Ik sta op zo'n 20-tal meter van het huis waar ik zo meteen het pakketje lever. Ik kan ook vertellen dat het zonnetje hier heerlijk schijnt. Dus dat is ook wel mooi meegenomen op een dinsdagochtend natuurlijk.
3: Oké, en zit je in een wijk zoals je al een aantal keren hebt gehad? Of is dit een, ja, een andere omgeving die je even kan duiden?
2: Het is een wijk, maar ik heb wel het gevoel dat het een wijk is waar ook nu en dan wat auto's passeren. Het is niet dat het hier doodloopt of zo. Dat
0: ja,
2: niet.
0: Ja. Een wijk met doorgaand verkeer.
2: Ja.
0: Voor mij is het vermoeiend.
3: Ja, nu zijn we echt iets te weten gekomen. Ja.
0: Dankjewel voor de toch wel pertinente vraag, collega. Ik zou zeggen, ga over tot de actie. De levering mag heden plaatsvinden. Ik wacht op jouw sein om de tijd te starten.
2: Oké, dan ga ik nu de laatste meters afleggen naar het huis. Ik sta er al voor.
0: Ja.
2: En nu ga ik het pakketje afleveren. En het pakketje is officieel geleverd.
0: Voilà, de tijd is gestart. 5 minuten vanaf nu. Met dus de code die we niet meer gaan herhalen uiteraard. En... ja, 1000 euro erin. De Esso tankkaart van 1000 euro. Ook bekend als de Gouden Tankkaart.
3: Als jij dus een pakketje besteld hebt, dan is dit het ogenblik om even naar de voordeur te gaan. Even te kijken, zou die levering bij mij plaatsvinden?
0: Zeker.
3: Dat kan.
0: En zeker als je een kerkhof in de buurt hebt en in een wijk woont met doorgaand verkeer. Het is uw moment.
3: Ja. En slecht ontvangst.
2: Het is voorlopig wel nog heel rustig.
0: Ja. Ja, die mensen hebben geen internet daar, hè. Ja, kijk, die hebben andere zorgen natuurlijk.
2: Ja, dat snap ik. Maar goed, ik zou toch mijn deur open doen. Ah, ik zie nu wel een deur open gaan. Ah. Ik zie ook iemand buiten komen.
0: Ja.
2: Ik denk dat dit Christophe is uit Meissen. Goedemorgen, Christophe. Dan moet nu nog het belangrijkste volgen ook. En dat is, weet jij, de code van de dag?
4: Ja, 3 keer.
2: Oké, Christophe, je mag hier bij mij komen staan. Je mag het gerust proberen. Wat is volgens jou de code? Zeg het nog eens.
4: 3x0.
2: 3x0. We gaan kijken of dat correct is. Zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk. Ik zie al 2 nullen. En nu nog de laatste cijfer. Is dat correct of niet? Gaat het kistje open of blijft het dicht? Jeroen, Koen?
0: Ja?
2: Het kistje is open!

0: Nee, zeker niet. Ik werk in Kapelle op Den Bosch.
1: Oeh, zo op het platteland en zo.
0: Ja, in een restaurant.
1: Ah, een restaurant. Voilà. Ah, ja. Zeg, en dan, je bent al wakker, want restaurantmensen...
2: Die... Maar er is de mise en place, hè. Die moet al, ja, die moet al beginnen.
0: Ah, voilà, nee, ik heb vandaag mijn vrije dag.
1: Oh, en toch wakker.
0: Ja, ja, zeker. Een vaste, de kinderen. Hè.
1: Toch nooit voor ons? Ah, voor de kinderen. Ah.
0: Ja, en ook voor jullie natuurlijk.
1: Ja. Goed herpakt. Goed herpakt. Ja, ja, zeker. Voilà.
0: Duizend... Altijd opstaan met Jeroen en Koen. Hè.
1: Ah, maar zo hoort het zeer voorbeeldig. Voilà, geef het door ook aan je kinderen en de volgende generaties.
2: Dan zijn wij er al lang niet meer
1: dus
2: bij.
1: Dan zijn wij er al lang niet meer bij. Kan je... Bompa, vertel nog een keer over Jeroen en Koen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zeg, en moet je veel tanken dan?
0: Toch wel, ja, af en toe, hè, maar de kilometers zijn beperkt. Maar het valt wel mee.
1: Alright,
2: het is toch een kostelijke affaire deze dagen. Dus nee, maar dat kan maar beter zo'n tankkaart helpen, denk ik dan.
0: Ja, zeker een most. Voilà. Zeker een most.
1: Ze is in goede handen, de gouden tankkaart van Esso. Dikke proficiat daarin, meis. Tot gauw.
0: Ja. Yo, yo. Dank u wel.
1: Yo. Dag.
3: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Als je nog eens een achtergrondkoor zoekt, Dua.
1: Ja, ja.
0: Je kan op ons rekenen. Ruim half acht is ondertussen. Ja, de files blijven meevallen. Het zit allemaal onder het half uur.
2: Ja, het zit ook vooral in het Brusselse vandaag. Op de E19 tussen Zemst en Machelen 15 minuten bijtellen. Op de E429 vanaf Tubeke 20 minuten, 25 minuten. Op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En dan nog eens 25 minuten bijtellen op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.
0: Er is in het Antwerps ook een beetje. Op de E313 een kwartiertje tussen Massenhoven en Wommelgem. En ook een klein kwartiertje op de A12 tussen Aartselaar en Wilderijk en tussen Haasdonk en Antwerpen.

0: west, dan zitten we op de E17. En dan nog eentje, dat is op de E314 richting Leuven. Daar ook een kwartier tussen Aarschot. Ja, hallo. Tussen Aarschot en Herent.
1: Sst, luister.
2: Zomer-eels.
1: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand. 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Dat zullen waarschijnlijk de woorden van onze Louis zijn, die denkt, ja, ik ben hier nu toch. Even langs man naar gepist en zo en een wafeltje eten. Die zien we voorlopig niet terug. Don't wanna go home, dat was Medusa. Ja, de delivery, dat is afgehandeld. En dan gaan we terug naar de rand rond Brussel, maar weliswaar helemaal de andere kant. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Ja, want van bij jou naar Meissen, dat is wel een dik half uur, denk ik, hè?
1: Ja, en in de ochtendspits doe daar maar een half uurtje extra bij.
0: Ja, voilà, inderdaad.
2: En wat zie je vandaag vanuit dat fijne Pajottenland?
1: Wel, je zou denken, die zon vanmorgen geeft... Ja, die is er, hè. Het is stralend weer. Ook in Meissen hoorde ik Louis vertellen. Ja. Maar die zon geeft ook een vals gevoel. Je zou denken, ja, prima weertje vandaag. Maar nee, niks is minder waar. Die buien die komen al opnieuw opzetten. Die komen nu snel tot ontwikkeling. En die drijven het land binnen met regen. Kans op onweer ook. Bij echt kil weer. Want ondertussen is die wind gedraaid van het zuidwesten naar het noordwesten. En dat is een veel koudere hoek in vergelijking met gisteren. Straks wordt het maximaal 17 graden. Ik zou zeggen, laten we ons focussen op die droge en zonnige momenten tussen de buien door. Want ja, die zijn er ook natuurlijk. Hè?
0: Maar buiten de wind is belangrijk, denk ik hoor. Ik heb daarnet ook heel even buiten geweest. Ik had echt kou. Het is niet normaal.
1: Ja. De wind komt uit een noordwesthoek. Die waait matig, dus dat is een koud windje. Ja.
0: En hoe zit dat voor de komende dagen?
1: Woensdag en donderdag blijft het gewoon aan de wisselvallige kant met de buien. Woensdag zijn die buien er snel. Donderdag blijven die iets of wat langer weg. Groot deel van de dag is het droog, maar donderdag later in de namiddag opnieuw die buien met kans op onweer, windstoten, hagel bij een graad of 18. Vrijdagmorgen trekt nog een storing door het land. Later gevolgd door opnieuw wat buien. Ja. Maar later in de middag op vrijdag wordt het toch al wat zonniger. En die zon kopieert we met alle plezier richting het weekend. Het wordt dan eindelijk opnieuw droog. Zaterdag is dat zonnig met wolken. Misschien nog één enkel buitje, maar ik denk toch dat het in 98% van de gevallen al droog zal blijven bij 23 graden. Zondag is het echt...
0: Wacht, voor je daaraan begint, Erwin, want... We zijn terug vertrokken voor de zomer, denk ik, hè? Vanaf zondag zeker.
1: Ja, zondag 25 graden, veel zon. Maandag veel zon, 27 graden.
0: Hoppa.
1: Dus ja, we zijn vertrokken voor een nieuwe zomerse periode. En hoe lang die gaat duren, dat is moeilijk in te schatten. Maar toch minstens een week.
0: Daar doen we het al voor. Het is geboekt. Dankjewel, Erwin. Tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: Ik ga met een handdoek.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
3: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
2: Trappen op Maat?
3: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
4: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.

0: Hij was inderdaad a million miles away, of toch bijna, zo klonk het bijna bij onze verbinding met Top Delivery Boy vandaag. En dat had iets te maken met dit.
1: Vandaag is het de dag waarop...
0: Waarop we even aandacht besteden aan datacenters.
2: Ja, dat is iets wat nodig is. Hè? Wat zou het leven zijn zonder datacenters? Dat zou er niet zo spectaculair uitzien.
0: Ja, dat het internet ontploft is qua capaciteit en mogelijkheden en zo verder, daar zijn we het allemaal over eens. Waar we dan niet bij stilstaan, is dat je daar alsmaar meer datacenters, of centra, mag ik dat niet zeggen, voor nodig hebt natuurlijk. Hè? Die staan meestal goed weggestoken in... prachtige landschappen en vreten bakken energie. Daar valt toch iets over te zeggen, hè? Energiecrisis en zo. En je krijgt de indruk dat dat allemaal geen probleem is. Want de opmars van AI is onwaarschijnlijk. Zelfs als je AI niet doelbewust gebruikt, dan gebruik je dat toch. Ik ben op AI gebotst door gewoon Google te gebruiken en plots begon AI te antwoorden en dergelijke. Dus zelfs als je dat niet wil, AI moeit zich met alles.
2: En dan moet je eens stilstaan bij het feit, als je één opdracht aan AI geeft, dan kost het je ook, en dan vooral de datacenters, dan kost dat gemiddeld 0,002 dollar per zoekopdracht.
0: En wie betaalt het dan?
2: De datacenter zelf. Hè?
0: Ah ja, dat vraag ik mij dan af. Want jij gebruikt dat, of je dat nu wil of niet, zoals ik daarnet beschreef. En er is er toch iemand die de rekening moet betalen dan.
2: Voilà, och arme die jongens.
0: Wij gaan het niet doen.
2: Nee, en wist je ook dat België heel wat datacenters heeft, zoals Google bijvoorbeeld.
0: Ja, meestal in de Ardennen en zo, hè? Is dat niet?
2: Wel, in Mol, Saint-Ghislain.
0: Ja, dat klinkt al Ardennen.
2: Ja, dat weet ik niet. Mons staat hierbij. Microsoft, die heeft ook een datacenter, maar dat is dan in de buurt van Brussel.
0: Okay.
2: Ook in Gent, Antwerpen, Brussel ook. Dus het zijn zo'n... En Diegem, dat is ook een bepaalde... Het zijn een aantal, een tiental
0: heel,
2: in
0: heel veel niet Ardennen, als ik het zo hoor. Maar hij krijgt de indruk... Want zelfs als je daar een beetje wil op letten, hè, zo om ecologische en andere redenen... Ja, AI wordt je wel... Allee, dat gevoel heb ik toch een beetje opgedrongen, zelfs als je dat niet wil gebruiken. Het is daar, hè. Is het toch zo?
2: Ja.
0: Als je tegenwoordig iets op Google, dan begint die een AI.
2: Ja, maar ook niet altijd. Nee. Ook niet altijd, dus ik snap het niet goed.
0: Nee, ik ook niet.
2: Soms gaat hij in AI-modus, maar ik heb er helemaal niet voor gekozen om in AI-modus.
0: Dat is exact mijn punt. Dus zelfs als je dat niet wil gebruiken, dan is het daar. Misschien
2: bestaat er een aan- en uitknop? Dat zou het al gemakkelijk maken.
0: Ja, inderdaad. Misschien moeten we daar toch een beetje op letten, want die datacenters pakken heel veel plaats, heel veel energie. En dan vraag je af, waar gaat dat eindigen eigenlijk? Ja, dat is waar. Missie vraagt het zich ook af, zeg. Uit de tijd toe.

0: heb er niks op tegen, maar ik vind het wel raar dat het gewoon op mijn schermpje terechtkomt. Zoals gebruiker, hè? Zonder dat ik erom gevraagd heb. Dat vind ik het een beetje het rare aan dat hele AI-verhaal. Maar er zijn trucjes om het te doen. Bjorn bijvoorbeeld, als je achter je zoekopdracht in Google min AI, dus min AI, zet, dan krijg je antwoorden zonder die AI.
1: Ja,
0: en klopt het? Heb je het getest?
1: Maar ja, soms is het wel en soms is het niet. En als ik er plus AI bij zet, dan zou het dan wel moeten komen of zo.
0: Dan komt het sowieso, hè?
1: Nee, maar ik heb het niet altijd. Dus als je het gewoon zet, als je het, ja, kijk.
0: Zalm.
1: Soms wel, soms niet.
0: Sommige mensen maken zich zorgen. Wesley bijvoorbeeld, die zegt, datacenters zijn er niet om ons te helpen, hè. Maar die zijn er om ons te controleren en zo. Ja, ze krijgen wel heel veel informatie van ons binnen natuurlijk.
1: Ja, maar dan is het wel bewust dat ze die datacenters in ons land zetten. Dat heeft ook te maken met de privacy-wetgeving en zo.
0: Ah, ja.
1: En dus moeten ze voldoen aan de wetgeving van bij ons. Dus eigenlijk zijn we wel... Allee, is beter dat bij ons is dan bij dat.
0: Dan hebben we het nog een beetje onder controle.
1: Voilà.
0: Ja, ja, ja. Jochem die zegt dat de hele AI-gedoe, dat is omdat er een paar gigantisch rijke mensen, we kennen de namen, er nog rijker willen van worden. En ja, er bestaat een uitknop bij de meeste toepassingen. Maar je moet zoeken, hè. Je kan die eigenlijk best gebruiken, want de maatschappelijke impact is veel te groot. In sommige landen is nu al kiezen tussen drinkwater voor de bevolking of water, want er is heel veel water ook nodig om heel die boel te koelen, om de datacenters te laten werken. Dus ja, daar moet je toch even over nadenken. Tenzij je natuurlijk een vrouw hebt zoals Ruben, want die schrijft, ik gebruik geen AI, mijn vrouw weet toch alles beter. Voilà, die zag ik ook een beetje aankomen natuurlijk. Want ik ken die vrouw van Ruben en hij heeft gelijk. Het is waar, ja,
1: ook.
0: Dat kun je niet meer discussiëren.
1: Nee,
0: alles beter. Dat is niet normaal, echt waar.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: Bijna 8 uur.
4: En het gaat in het nieuws over een verdacht pakket in het Centraal Station van Antwerpen. Vrouwke Caljon, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er is een verdachte rugzak gevonden aan het Centraal Station in Antwerpen, dat meldt de politie. Die heeft de buurt afgesloten en ook enkele perrons zijn daardoor tijdelijk niet bereikbaar. Het treinverkeer wordt omgeleid naar andere sporen en daardoor kan je wel vertragingen ondervinden. Het is niet duidelijk hoe lang nog. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. De politie heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen boetes uitgeschreven. Dat is een record. In 8 op de 10 gevallen ging het om een snelheidsovertreding. Goed voor bijna 8,4 miljoen boetes per jaar of zo'n 23.000 per dag. Komt vooral door de uitbreiding van de trajectcontroles. De meeste bestuurders werden betrapt aan een wel erg straffe flitspaal. Die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Maar liefst 116.000 bestuurders reden daar te snel. Elk uur flitste de minstens 13 bestuurders. De KU Leuven kreeg in 2024 ook een tweede klacht binnen tegen de bekende viroloog Mark van Ranst. Dat ontdekte het laatste nieuws. De zaak startte zo'n 3 jaar geleden toen een professor melding maakte van toxisch gedrag. Hij beschuldigde van Ranst van sabotage, pesterijen en diefstal. Ook een labmedewerker sprak toen van toxische sfeer en machtsmisbruik. Maar die klacht werd nooit onderzocht. Intussen wil de regeringscommissaris van de KU Leuven en het RISIF wel een onderzoek starten. Van Ranst zelf reageert dat hij niets te verbergen heeft. En in het Midden-Oosten is een Amerikaans gevechtshelikopter neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times. Het incident gebeurde gisteren net toen de militaire aanvallen tussen Israël en Iran weer escaleerden. De twee piloten zijn niet gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de helikopter neerstortte door een defect of doelbewust werd neergehaald. Dat wordt nog onderzocht. Eerst droog met veel zon, later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokaal ook kans op onweer en maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, donderdag zon en wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.
3: En dan gaan we eens kijken hoe het op de weg staat.
4: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven naar Brussel op de E411 tussen Overijse en Jezuseik. Een tiental minuten bijtellen. Op de E429 vanaf Tubeke 20 minuten. Op de E19 tussen Zemst en Machelen 25 minuten. Op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden ook 25 minuten. Een half uur bijtellen op de binnenring van Brussel tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo. En de langste vertraging vinden we op de E40, ook daar een half uurtje. Tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe.
3: Ja, de cijfers vallen mee. En ook in het Antwerpse allemaal zo tussen het kwartier en de 20 minuten. Op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. E17 vanaf Haasdonk. A12 ter hoogte van Boom. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: Dan zeggen we in koor, we hebben het al erger geweten. Is toch waar?
6: Ja.
3: We moeten het positief bekijken, mensen.
6: Ja.
3: Hier is Neo, Let Me Love You.
2: Top.
3: Goedemorgen.

0: vraagt het tenminste vriendelijk, hè? Je gaat wel een iets minder vriendelijk antwoord krijgen, maar goed. Wees gerust, man. Nio, let me love you. Het gaat niet helpen, ze dag gekreurd.
1: Jeroen en Koen.
0: Ja. Goedemorgen.
2: Hey, hallo.
0: Hey.
2: Ja, maar het is een beetje... Ik heb altijd een beetje het filmgevoel als je dat dan hoort van een verdacht pakket.
0: Ah, ja.
2: Meestal... Allee, het is op dit ogenblik dus een verdacht pakket gevonden. Centraal station van Antwerpen. De Pelikaanstraat is ook afgesloten. En een aantal ingangen en zo. Een aantal sporen ook. Dus een aantal impact ook op het sporen van 1 tot met 3. En dus Dovo is ter plaatse.
0: Van boven
2: dus. Ja, van boven dus. Ja. Dovo is ter plaatse. Dus ik hoop dat het gaat aflopen zoals het meestal afloopt.
0: Ja, want dan, scheet in een fles.
2: Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dat er dan een of andere nozelaar zegt... Ah ja, met een rugzak. Ja, sorry, mannen. Ja. Ja, dus nog een prettige dag. Ja. Ja. Maar, ja, zo loopt het meestal af. Maar,
2: we hopen.
0: Dat je veiligheid vooraan zet is natuurlijk logisch. Eerst eens even onderzoeken.

0: Ja, ik blijf spaghetti horen, maar dat ligt aan mij. Het is eigenlijk Magnetic van...
1: Ah, en dat stukje dat hij zo omhoog gaat. Nee, nee, nee, spaghetti.
0: Ja, dat is het.
2: Het nieuws van de dag.
0: Is natuurlijk niet het feit dat we spaghetti horen in dat plaatje van de Bauza, maar is wel dat het afgelopen jaar in... Ja, dan is de vraag, ben jij erbij? De kans is heel groot dat je nu ja gaat zeggen dat in een jaar tijd het aantal verkeersinbreuken... Lees, die snelheidsboetes die je regelmatig al eens in de brievenbus vindt, verdubbeld is. Meer dan 10 miljoen verkeersinbreuken op een jaartje dus. Hè. Dat is een verdubbeling op 5 jaar tijd. Even de juiste cijfers erbij halen. In 2020 ging het nog om zo'n 5,3 miljoen overtredingen. En dus nu zijn dat er meer dan 10 miljoen. Voilà.
1: Als we even de som nemen in onze studio. Het afgelopen jaar, ikzelf, 0.
0: Serieus?
1: Ja, 0.
0: Huh? Ik zou wel eens hard moeten denken. Het is bij mij ook al heel lang geleden.
1: Dus er zijn anderen die
0: dat... Een jaar, dat durf ik nu niet zeggen, maar het is toch al een tijdje geleden.
1: Jawel, je kan dat zien, hè. Je kan, ja. Jawel.
0: Kan je dat zien?
1: Jawel, ik wil dat eigenlijk...
0: De score? Jawel, nee. Hoeveel snelheidsovertredingen heb ik? Moet ik dan ergens met iets meer aanmelden of zo?
1: Nee, maar als je een zelfstandige bent, dan heb je bij de jaarlijkse check-up bij de boekhouder, en die ziet dan een bepaalde kolom.
0: Juist.
1: En,
0: daar hebben ze een speciale kolom voor.
1: Ja, ik snap het niet. Ja. En dus,
0: moest er van komen, hè.
1: Dus,
0: serieus een aftrekpost, hè.
1: Ja, en dus mijn boekhoudster, die zei, wel gezegd flink geweest, hè, dit jaar? Ik zeg ja. En dus nul, effectief. Dus je kan dat gemakkelijk nachecken.
0: Zeg maar, is dat dan omdat we allemaal stout geworden zijn? Nee. Dat wordt meteen ontkracht in de kranten vandaag. Dat ligt gewoon aan het feit dat er meer flitspalen zijn. En er is vooral aandacht voor één super flitspaal. Langs de Antwerpse ring richting Nederland, ter hoogte van Deurne aan de werken daar. De snelheid is daar namelijk beperkt tot 70 km per uur. Ja.
1: Maar ik snap dat niet.
0: En daar zetten ze die dan, hè, omdat ze weten dat de mensen dat meestal niet doen.
1: Ja, maar de mensen weten dat toch ook, dat die daar staat?
0: Ja. Ja, nu zeker. Maar die flitspaal, die ene flitspaal, dus één flitspaal waar we het nu over hebben, hè, die in Deurne, die heeft vorig jaar 116.000 keer geflitst. Goed voor 8 miljoen aan opbrengst, aan boetes tenminste.
1: En je kan maar hopen dat die ook effectief eigendom is van de overheid. Want meestal is dat zo, is dat dan zo een bedrijf die ook nog een keer een stuk van de koek... Je hoort dat toch heel vaak,
0: dat
1: hè?
0: Is vooral de trajectcontrole
1: hoop dat dat bij die flitspalen niet zo is. Want het zou, als we dan toch moeten betalen, dan liever om de kast te vullen en de put te vullen dan...
0: Er is ook positief nieuws. Het aantal boetes voor bellen of afleiding achter het stuur, iets heel algemeen, is gedaald voor het derde jaar op rij. Dus wat dat betreft zijn we wel... een beetje minder stout geworden. Dat zeker wel.
1: Oké.
0: Okay. Maar dus het ligt niet aan ons, hè. Het ligt aan het feit dat er dus gewoon meer flitspalen zijn en trajectcontroles waar je het net over had. Waar, en dan moeten we toch de waarheid onder ogen durven zien, toch heel wat discussie over is, hè. Er zijn heel wat parlementaire vragen al gesteld van, is het allemaal wel oké? Okay? Dus alweer, het laatste woord nog niet over.

0: is opmerkelijk nieuws. Michelle heeft gereageerd. Wallonië moet ook niet onderdoen, want daar schieten de flitspalen als paddenstoelen uit de grond. Zo'n beetje het fenomeen dat wij hier 20 jaar geleden hebben meegemaakt. Het is nu zover ook daar, blijkbaar. Zelfs in de kleinste gemeenten, laat hij ons weten. Dat was toch een ongelooflijk verschil, hè? Tot voor kort, en nog steeds waarschijnlijk.
1: Ze gaan een tandje bijsteken.
0: Ja, inderdaad. Allee, wat hebben we hier nog binnengekregen? Kwestie van de puntjes op de i te zetten. Sorry dat ze een beetje boekhoudtechnisch worden, maar boetes zijn niet fiscaal aftrekbaar. Dus als je nu denkt dat een zelfstandige dat van zijn belastbaar inkomen kan aftrekken, waardoor hij minder belastingen gaat betalen, dat is niet zo. Boetes zijn niet fiscaal aftrekbaar. Het is te zeggen, snelheidsboetes. De parkeerboetes daarentegen wel. Want die komen meestal van een bedrijf dat dan de gemeente inhuurt om die vaststellingen te doen. En dan zit je dus in de situatie dat dat eigenlijk een factuur is tussen twee bedrijven. En dat is wel aftrekbaar.
1: Ah ja.
0: Ja. Dus als je nog wat kosten moet doen als zelfstandige, dan ga je gewoon nu dwars over de straat geparkeerd staan ter hoogte van het boekhoudkantoor.
1: Nee,

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja! Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Shop. Your summer beat.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. €30. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend.
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Zou het deze ochtend ook met kussen geweest zijn tijdens het winmomentje bij Christophe? Want het gebeurde, de gouden tankkaart, ja, die is al uitgedeeld deze ochtend. Het zal gewoon een handdruk geweest zijn.
1: Zeker, het was... Groot feest. En dan even, ja, toch wel heel belangrijk nieuws. En nochtans, het staat pas op...
2: Pagina 13.
1: Maar je weet dat ik regelmatig begin over Reder. Reder, dat was vroeger de naam van Twix. Dat is al meermaals gebeurd in dit programma. Dat jij denkt, jongen, dat is van voor, voor mijn tijd en zo. Maar nu komt er een momentje, Koen, dat jij ook later tegen je eventuele kinderen en kleinkinderen gaat kunnen zeggen.
0: Ja.
1: In mijn tijd heette dat... Puntje. Weet je waar ik het over heb?
0: Over CCML?
1: Ja. Als je dat leest, dan denk je toch, nee, niet doen.
0: Maar ik wist ook helemaal niet dat dat in andere landen altijd chocomel geweest is.
1: Inderdaad. Dus CCML, zoals wij het allemaal kennen, gaat niet van naam veranderen. Het is alleen bij ons dat dat CCML heet. In de rest van Europa heet dat chocomel. En dus wordt het nu bij ons ook chocomel. Maar ik dacht altijd, CCML, dat is een merk van chocomel. Dat is een soort chocomel.
0: Ja, ja.
1: En je hebt ook andere chocomelk.
0: Het is toch chocomelk met een K?
1: Ja, ja, die K is eraf gevallen. Dat kon niet op de doos anders. Waar is die K naartoe?
0: Chocomelk.
1: Ja, voilà, inderdaad. Dus het wordt nu chocomel. Omdat ze dat in de rest van de wereld ook onder die naam verkopen. Maar de mensen gaan CCML blijven zeggen. Allee, Lotus. We zeggen ook nog altijd Lotus. Het is niet meer Lotus, hè. Dat is niet meer de spoculaas van Lotus. Dat is nu Biscoff.
0: Biscoff.
1: Maar wie zegt dat? Pak dus een pakje Biscoff. Niemand zegt dat.
0: Biscoff.
1: Of zou dat in de loop der jaren, net zoals we gezien hebben bij Reder, dat dan Twix geworden is, zou dat slijten? Zou dat op den duur vergeten?
0: Maar ze hebben heel wat specialisten aan het woord gelaten gisteren. En ja. Ja, die zeggen dat dat vooral iets emotioneel is. Ja, en dat je dat eigenlijk...
1: Maar natuurlijk is dat iets emotioneel. Heb jij dat nu ook niet? Dat je denkt van, nee, niet doen. Ik hou van die merknaam.
0: Vind spijtig.
1: CCML.
0: Vind spijtig, ja. Ja. Maar ja, goed, ja. Ik ga er mijn slaap ook niet voor laten natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik. Maar chocomel leek mij zo de naam van het product. Ik bedoel, allee, er zijn ook geen appels die verkocht worden onder de merknaam appel. Dat is niet, hè?
0: Nee.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Het zou logisch zijn.
1: Het product heet chocomelk. Ja. En het merk was dan CCML. Ik vind dat een hele raar... Wat moeten die andere chocomelkjes nu zeggen? Wij zijn ook chocomelkjes.
0: Ah ja, toch? Maar ja. Dan met een K. En dan zijn we eruit.
1: Ah ja, dan met een... Ja.
0: Misschien dat het dat is, hè, want je kan dat niet claimen, chocomel.

0: slim bent en je ziet wat er nu gebeurt, want is, ze staan, ze zijn klaar hoor, de verpakkingen met chocomel. Het product is hetzelfde, hè, voor alle duidelijkheid. Er gaat niks veranderen aan het product.
1: Ja.
0: Het is alleen de verpakking die verandert. Als je nu slim bent en je brengt zo'n huismerksken uit, waarvan dat je denkt, ja maar wacht even. Chocomel staat dus op de verpakking, mochten we het nog niet duidelijk genoeg gemaakt hebben, zonder de K. Als je slim bent, is jouw merknaam nu gewoon K. Pak eens een doosje K. Je weet wel, die K die eraf gevallen is bij de concurrentie. Hier is ze, voilà. Alsjeblieft. Heb jij al een doosje K gedronken vandaag?
1: Ja, ik zou gewoon chocomelk met een K gewoon hetzelfde.
0: Ja, maar ja, goed.
1: En dat bestaat nog niet.
0: Nee, waarom? Trouwens, ik dacht dat dat een Nederlands woord was. Dus in heel Europa, chocomel. Ik kon een Spanjaard dat niet zeggen, hè. Ah, chocomel. Ja, nee,

0: All I Need Is Your Love Tonight. En een chocomelkje natuurlijk. Dat was Shouz. Ruim 8:30. De ochtendspits valt reuze mee tot nu toe. Ik hoop dat dat nog altijd zo is.
1: Ah, toch heel wat lichte vertragingen. En als je die samen gaat optellen, is dat best de moeite. Het is aanschuiven naar Brussel op de E429. Vanaf Tubeke 20 minuten bijtellen. 25 minuten op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 tussen Zemst en Machelen ook 25 minuten. Op de buitenring van Brussel vanaf Waterloo. En op de binnenring tussen Expo en Machelen. En de langste vertraging 50 minuten op dit ogenblik.
0: Ja, dat is de langste.
1: Ja, dat is de langste. Op de E40 en dat tussen Aalst en Groot-Bijgaarden.
0: Op de E40 richting Gent dan weer is er ook een vertraging gesignaleerd, moeilijk woord. Tussen Erpenmeren en Merelbeke, kwartiertje erbij. En dan in het Antwerpse nog altijd hetzelfde. Allemaal zo tussen het kwartier en 20 minuutjes. Op de A12 ter hoogte van Boom. E313 vanaf Herentals-West. E17 vanaf Haasdonk. En op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week

0: waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
1: Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.

0: een paar namen van voetballers komen voorbij.
1: Cristiano Ronaldo, Messi,
2: Mbappe,
0: Boppe.
2: En de Salah.
0: Nee, Thibaut. Jij voorlopig nog niet.
2: Ja, maar ook wel een echte schande. Excuses dat ik je onderbreek. Ja. Maar op een bepaald ogenblik zijn er bepaalde landen die worden opgesomd. Zoals Brazilië, Argentinië.
1: Korea.
0: Heb ik gehoord?
2: Ja. Ook Japan, Korea zoals je zegt. En Nederland. Maar België zit er niet in, hè?
0: Nee. En als waarom niet?
2: En als je nu Nederland en België in de weegschaal moet leggen, dan zou je toch kunnen zeggen dat België de laatste jaren toch al wel wat meer heeft gedaan.
0: Hai, Shakira.
3: Jeroen en Koen.
0: En ook, alleen nu we dan toch commentaar aan het geven zijn op Shakira, het WK voetbal, zoals je weet, wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En als je dan kijkt naar vorige officiële WK-liedjes, ja, toen daar was van It's time for Africa, dat was duidelijk, dat klonk ook zo. Dit klinkt niet Amerikaans, hè. Mexicaans, daar valt iets over te zeggen. Maar Amerikaans niet, vind ik. Het is zo net iets te tropisch zo. En in de Verenigde Staten, je kunt nu veel zeggen over de Verenigde Staten, maar tropisch is dat land niet, hè?
2: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Het heeft wel een tropisch sfeertje, dat wel.
2: Ja, ik zeg het. Ik ben een beetje teleurgesteld dat België er niet in zit. Als je dan toch een aantal
0: textueel,
2: landen...
0: Textueel, ja.
2: Ja, als je dan een aantal landen moet op... Ze zijn trouwens aangekomen, hè, afgelopen nacht.
0: Ja. Ze zijn aan het trainen. Of misschien zijn ze nu al stilletjes aan in hun bedje.
2: Ik ben even aan het kijken. Zeno de Bas, die heeft nog een filmpje online gezet, wat hij allemaal op zijn kamer heeft en zo. Dus...
0: Kijk eens, mama, ik heb een wekkerradio en een haardroger. Ja, boeiend.
2: Maar wacht, het was een van de meest gevolgde vluchten ter wereld van de Rode Duivels.
0: De meest gevolgde vlucht ter wereld op een gegeven moment. Dat is straf, hè?
2: Ja, ik vind dat wel plezant. Ja.
0: Dat zijn dan toch... ik bedoel, wereldwijd, hè?
2: Ja.
0: Maar waren er dan buitenlanders onze vlucht ook aan het volgen dan? Want het is toch niet dat heel België die vlucht aan het volgen was. Dat kan ik me niet voorstellen.
2: Ja, het is internationaal, dus, maar dat de duiveltjes een aantal internationale vedetten hebben, dat is niet helemaal. Ja, Kevin De Bruyne in Engeland en dan zeker. In Italië. Ja. Allee, om maar te zeggen, het begint te...
0: Zit
2: te
0: ook niet in die tekst, hè, van Madame Shakira.
2: Nee.
0: Boe!
2: Maar volgende week, dus dan begint het allemaal voor de Belgen. En oké, deze week wel het WK.
0: Ja, overmorgen de openingswedstrijd, als ik goed ingelicht ben. Maar ja, de drie wedstrijden zijn redelijk laat op de avond. En in een kot, s'nachts, hè. Dus om een uur of half vier uur beginnen ze eraan.
2: Ik kan je nu al vertellen dat ik hier de komende dagen met kleine oogjes ga zitten.
0: Ga je zoveel mogelijk matchen volgen?
2: Zo'n aantal topaffiches wil je wel gezien hebben. Ja. Je bent altijd welkom om s'nachts te komen kijken.
0: Wij moeten daar niet op een ander uur voor opstaan, eerlijk gezegd.
2: Nee, dat is ook
0: betreft.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.

0: Maar inderdaad, overmorgen begint dus het WK voetbal. En ik weet niet of ik mij vergis, maar zo de WK-koorts. Voorlopig nog niet echt, hè. Ik merk, ligt dat nu aan die rare uren van matchen en zo, of aan iets anders?
1: Nee, maar ik denk nu ook wel dat de mensen beseffen dat we met een andere ploeg spelen. En ja. Ik denk dat de mindere voetballiefhebbers zoiets hebben van, we haken pas in als het echt helemaal door het dak gaat. En stel nu dat we de volgende ronde moet toch wel haalbaar zijn. Ja. Dan denk ik dat er misschien nog wat mensen op de kar gaan springen. Maar okay. Het is niet dat het vanzelf...
0: Je ziet het nog goed komen... specialist, ja.
1: Maar het is afwachten. Ja. Maar goed, zoiets kan je ook niet forceren. En nee. Ik denk dat de mensen nog een beetje moeten wachten.
0: Ja, dat kan je inderdaad niet. Nee. Ik kan moeilijk tegen de mensen zeggen. En vanaf nu ben jij enthousiast over het WK voetbal.
1: Ja,
0: dat zou een beetje belachelijk zijn.
1: Ik heb het er soms wel wat moeilijk mee dat de mensen dan zo selectief enthousiast zijn.
0: Ja,
1: mensen...
0: succes supporters, hè. Ja. Ja, goed, hoeveel mensen hoor je ook zeggen die niet met dat voetbal bezig zijn. Ik kijk alleen naar matchen als de Belgen zijn. En voor de rest interesseert me dat niet al te veel. Dat hoor je toch heel veel, hè. Dus,
1: en het mooiste aan voetbal is op zich niet het voetbal zelf.
0: Nee, de sfeer er rond.
1: Dat is mensen kunnen uitnodigen, samen aan een scherm gaan staan, samen in de hotdog bijten. Dat is voetbal.
0: Ah ja. Ja, dan ben ik mee. In de hotdog bijten, onthoud ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeg, er beweert hier iemand dat de naam van Kastanje wel in dat liedje komt. Ik heb het nogthans aan AI gevraagd en die zegt dat er geen enkele Belgische speler, dus ik weet niet wie er gelijk heeft.
1: Maar misschien dat Shakira...
0: Het zou wel kloppen. Zo. Allee, want dat is leuk om in dat soort liedje te steken. Zo, Catania.
1: Nee, het is Castagne.
0: Ja, goed. Of is er ergens een andere? Castagne, dat een of andere speler. We zullen eens in ons plakboekje van de Panini kijken.
1: Ja, en Stefanie die laat ondertussen al weten dat haar vlag hangt. Mooi zo. Laat ze maar hangen, die vlag, ja. Stefanie.
0: Half stok zeker. Maar goed, dat is voor later.

0: een OOO bij.
1: Ja.
0: Kan iedereen meezingen? Florence en Calvin Harris en Sweet Nothing. Oh, we hebben natuurlijk informatieplicht en het is dinsdag. Laat ons dat niet vergeten. Dus er is nieuws uit de showbiz. Punt. Aan TV-blad gaat het niet liggen hoor, Koen. Om even aan te haken met het vorige onderwerp. Bij TV-blad blokletteren ze vanochtend. Supporter voor onze Rode Duivels. Gebiedende wijs. Gemoed.
2: Het is van de moeders.
0: Ja. Wat staat er nog in de boekskus?
2: Ik ben ondertussen uitgekomen bij Dag Allemaal. Even heel kort te aansluiten op wat jij dan zegt als het over het voetbal gaat. Een foto van Vincent Kompany.
0: Ja.
2: Met daarbij...
0: Dat is wel het nieuws van de dag, vind ik.
2: Ja?
0: Niet gelezen? Zijn plannen, wat hij allemaal van plan is? Vincent Kompany?
2: Nee.
0: Eerst wil hij bondscoach worden.
2: Ja.
0: En dan premier van België. Ik denk dat de wever al in zijn broek aan het doen is, hè? Nee?
2: Maar ja, kijk.
0: Als zo'n icoon zich kandidaat stelt voor
2: het
0: de functie.
2: Het fenomeen Vincent Kompany, daar gaat het over in de dag allemaal deze week. Maar ook heel veel aandacht aan, ja, toch een Vlaamse fenomeen.
0: Ja, tuurlijk. Op alle voorpagina's van alle boekjes gaat het natuurlijk ook nog over Margriet Hermans en ja, al haar vrienden uit de showbiz-wereld die allemaal mooie woorden over hebben voor haar.
2: Gisteren was toch zo'n momentje dat ze nog een laatste groet kon
0: brengen?
2: Ja,
0: dat was in haar hometown, daar in Oud Turnhout. En dan mocht iedereen een laatste groet brengen. En ik weet niet wanneer precies is het een begrafenis of een crematie? Weet ik niet zeker. Zodat iedereen is wel uitgenodigd. Er gaat heel veel volk zijn. Dat is wel duidelijk.
2: En allemaal positief ook. Je kan alleen geen slecht woord over Margriet Hermans.
0: Kan ik me iets bij voorstellen. Ik heb ze nooit ontmoet, maar je ziet dat gewoon dat een hele toffe was. Wat is er nog van Showbiz Nieuws?
2: Wacht, dat allemaal hebben we gehad. Dan zit ik bij de Primo. Carrie Goossens. Allee, ik vind dat een sympathie.
0: Als je in de boekhandel passeert en je bent niet van plan om een boekje te kopen, neem toch even de tijd om te kijken naar de cover, die ligt daar dan, van de Primo. Maar die Carrie Goossens. Die ziet eruit, man.
2: Hij is een beetje oud geworden.
0: Ja, maar die zijn een baard. Prachtig.
2: Ik vind het mooi.
0: Ik vind het wel bij hem passen.
2: Ja. Ja, ik had hem liever als Oscarke.
0: Is het waar? Met
2: zijn hoedje aan.
0: Ja, de tijden zijn veranderd. Dat is duidelijk. Is hij een ijdeltuiter met zijn baard? Dat is nog maar de vraag. Qua ijdeltuiterigheid. Paul Michiels die kan er ook wat van. Dat is eentje van Soul Sister. Hè, voor degenen die hem niet kennen. Van The Way to Your Heart.
2: I'm keep on turning for the way to your heart. Ja, dat.
0: Paul Michiels is ondertussen 77. Maar als je ziet hoe dat die mens eruit ziet. Daar tekende het toch onmiddellijk voor.
2: Maar je ziet het ook wel dat hij daarmee bezig is.
0: Hij zegt het ook. Ah. Ik blijf een ijdeltuit. Maar blijkbaar brengt dat dus ook wel op om een beetje ijdeltuit te zijn.
2: Ben jij het op je... Toch op?
0: Ik smeur al eens een kruimeke, maar ik vergeet dat ook heel veel. Dus ik denk dat Paul Michiels net iets consistenter daarmee omgaat dan
2: En als je ouder gaat worden en je hebt zo van die ouders... ik moet opletten wat ik zeg nu, maar... dit kan alleen... dit wordt ongemakkelijk. Ja. Nee, maar ga je dan ook zo... ga je dan dingen beginnen doen om dat weg...
0: U bedoelt?
2: Botox, ik zeg maar iets, of zo andere dingen of zo.
0: Is het nodig misschien?
2: Nee, zeker niet. Nee. Ik zei ook niet nu,
0: pas op wat je nu zegt.
2: Nee, maar het is goed dat je een plaatje start.
0: Eindelijk, zeg. We zijn er vanaf.
2: Dank u. It was all ours.
0: My heart was in your hand while your hand was on the top. Stond in het mapje in noodgevallen. Ja, daar.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voor. Waarde op orange.be.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Stop!
5: Ruim 9 uur.
6: En Frauke Caljon heeft een update over het verdachte pakket. Dag Frauke, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Aan het Centraal Station in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo de verdachte rugzak voorlopig onschadelijk gemaakt. Dat meldt de politie. Dovo heeft een robot ingezet en die heeft een schot gelost op de rugzak. Er wordt nu onderzocht wat er precies in die rugzak zat en of er nog een risico is. Voorlopig blijven enkele perrons en straten nog afgesloten. Het treinverkeer kan wel nog doorgaan. De treinen worden omgeleid naar andere perrons. Je kan dus wel nog wat hinder ondervinden. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen geselecteerd in het basisonderwijs. Die moeten een voortrekkersrol spelen door goede lessen en kennis te delen met andere scholen. Bijvoorbeeld sterke lessen Nederlands of methodes in klasdidactiek. Vanaf volgend schooljaar moeten basisscholen al verplicht een deel van de nieuwe minimumdoelen invoeren. Onderwijsminister Demir zegt dat goede lespraktijken sneller verspreid moeten worden naar andere scholen. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren dat het Israël niet meer zal aanvallen als Israël zijn aanvallen stopt in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu bevestigt dat het de strijd voortzet. En nog in het Midden-Oosten is een Amerikaans gevechtshelikopter neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times. Het incident gebeurde gisteren net toen de militaire aanvallen tussen Israël en Iran weer escaleerden. De twee piloten zijn niet gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de helikopter neerstortte door een defect of doelbewust werd neergehaald. Dat wordt nu onderzocht. Eerst nog droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokaal ook kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.
5: Voilà, dat van de straat van Hormuz. Dat weten we ondertussen nu naar de andere wegen in ons land.
6: Een 20-tal minuten aanschuiven op de binnenring van Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. 25 minuten op de E40 naar Brussel tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Vanaf Sint-Jansberg zitten we op de buitenring van Brussel. Een 25-tal minuten. En je moet er een uur bij tellen op dit ogenblik. Ja, ja, het is koekenbak. Ja. Op de E40 naar Brussel tussen Aalst en Groot-Bijgaarde.
5: In het Antwerps is het een menselijke spits geweest. We houden nog een kwartiertje over op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de ring verlies je ook nog een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: En zo zijn we in het laatste uur van vandaag terechtgekomen. Gaan we meteen eens goed aftrappen zien met de Swedish House Mafia. Goedemorgen.

0: Save the World, Swedish House Mafia. En dat de wereld moet gered worden. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar als het basket is, dan gaan we naar de basket.
1: Het nieuws van de dag.
0: Gisteren is Trump namelijk naar de derde finale wedstrijd van de NBA geweest. De Nationale Basketbalcompetitie, dat is een groot ding in de States.
2: Ja, bij ons is dat een scheet in een fles. Alhoewel, we hebben, de kampioen is ook bekend in België, maar goed, dat leeft minder dan daar.
0: Zeker. Basket is ontegensprekelijk de belangrijkste sport in de Verenigde Staten. Misschien American football ook wel wat. Maar goed, dus als de NBA zijn finale nadert, dan zijn er ook succes-supporters, zoals Donald Trump. Die is er naartoe geweest. Hij was daar aanwezig en je hebt daar ook van die grote LED-schermen hangen en zo. En dus op een gegeven moment komt Trump in beeld. En dan reageert het publiek. In het artikel staat dat hij uitgejouwd werd.
2: Okay.
0: Trump zelf zegt erover dat hij vooral luid gejuich gehoord heeft. Nu, we hebben geluid, dus we gaan even luisteren.
2: Ja, oké, okay, sava.
0: Dus als ik ja zeg, dan komt hij in beeld. Hè? Dus let dan op. Ja, okay. Voilà, ja, dus iemand een liedje aan het zingen.
2: Hey. Mooi liedje.
0: Ja.
2: Duidelijk. Gejuich.
0: Ja. Oh, ze zijn dol enthousiast.
2: Ja, ze gaan uit hun dak.

0: Voel je goed, dit is een bevel. Feel good, fat and small. Want dat plaatje zorgt er inderdaad wel voor. Hè?
1: Ja, dat is gelukt.
0: Ja. Maar wacht, ik ga niet blijven lachen. Want ik moet zeggen, deze jingle blijft behoorlijk onaangeroerd soms. Dan gaat het goed, man. Dus ja, dat is niet de eerste keer vandaag dat ik...
2: De afdeling klachten.
0: ...moet bovenhalen, want mensen merken hierop dat de kampioen in basket helemaal nog niet bekend is in ons land, Koen. Dus ja.
1: Tja, ja. Ik heb nogthans naar het basket gekeken. Wacht, hè, dat was... ik weet zelf nog, wacht, hè. Dat was Mazeik tegen Roeselare, dacht ik. Ik heb de heen- en terugwedstrijd, ik heb die beide bekeken.
0: Ja.
1: De
0: ja.
1: Mazeik-Roeselare.
0: En hoeveel tijd heb je er dan aan gespendeerd, aan het bekijken van die finale?
1: Ja, dat stond uren aan op de achtergrond. Ja.
0: En niet door dat volleybal was?
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Zo. Klein detail.
0: Maar ja, kijk. Zeg hem Bart Scholz, die verdwijnt uit familie. Of ben ik ook een paar programma's door elkaar aan het halen? Ja, ik vind dat jammer, want dat is zo'n goed personage ook. Hij zal altijd zo'n beetje rustig kijken. Ja, ik vind dat tof. Ja, een acteur gaat verloren.

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
8: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
7: Dus we groeien.
8: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
7: Dan is dit jouw moment.
8: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
0: Dit is Top. We make you move. De 4 op een rij.
9: Van vandaag, dat is ook geen zever. We gaan dat gewoon doen. We gaan 4 nummers na elkaar draaien.
10: Vandaag met finesse samengesteld om te zorgen dat jullie stayen. Dat is altijd de bedoeling. Met ook een touch uit Jamaican.
9: Voilà, we hebben alle 4 de titels
10: dan, ja, de laatste, genoemd. Ja, de laatste niet, Out of Touch, maar dat, ja, Out of Touch.
9: Dan ja, je doet je best.
10: En dat is zo net niet, hè, zo willen we niet kunnen.
9: Ja,
10: voilà.
9: Oké, het is een beetje, ja, ik wou iets zeggen over volleybal, basketbal, maar goed, verdienstelijk.
10: Verdienstelijk, ja, alleen, een
9: de kampioen is bekend. Hier is Fischer, goedemorgen.

0: Ja, het is gepasseerd voor je het weet. Dat waren er weer vier met de United Nations helemaal op het eind. Deze Out of Touch. We zijn er nog niet helemaal vanaf van de ochtendspits.
1: Nee, maar het lijkt wel alsof het meest

0: gehad hebben. Je staat nog aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. 15 minuten bijtellen. Op de E40 naar Brussel tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe ook 15. En dan nog 20 aanschuiven eens je in Brussel bent aangekomen. En dat net voor de Kruidtuintunnel. Daar moet je er dus, ja, kom, 20 minuten bijtellen.
1: Mooi, omdat jij het bent. En dan in het Antwerpse nog eentje op de ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Oost. Nog een kwartiertje.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Gato and John. Hier besparende muziek op je radio. Turn the lights off. Ja, dan moeten we het nog eens over het weer hebben, hè, want het ziet er bijzonder vriendelijk uit vanochtend.
1: Ja, maar ik heb het gevoel dat het een beetje gaat veranderen vandaag.
0: Inderdaad, want het woord buien gaat toch weer vallen. En wat valt er te zeggen over die buien?
2: Die komen nu snel tot ontwikkeling en die drijven het land binnen met regen. Kans op onweer ook bij echt kil weer, want ondertussen is die wind gedraaid van het zuidwesten naar het noordwesten. En dat is een veel koudere hoek in vergelijking met gisteren. Straks wordt het maximaal 17 graden. Ik zou zeggen, laten we ons focussen op die droge en zonnige momenten tussen de buien door. Want ja, die zijn er ook natuurlijk.
0: Ah, voilà, mogen we dat niet vergeten. Yeah. Hier zijn ze, zeg.

0: Cabano-beton.be.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
5: 11 en 12 juli in Alken.
4: Vinyl Only Sets by Pierre.
5: Fuse.
4: Marco de la Rocca.
5: Iris Menza.
4: Daniel Bovie.
5: DJ Glenn.
4: Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: heeft wat problemen gehad met de gezondheid, maar het is helemaal goed gekomen met Laura Tesoro en Reggie, die mocht ook meedoen. En Bound to Be.
1: Die mocht ook meedoen. Ja, dat is vriendelijk. Goed, ik heb nog een uitsmijtertje. Ik zit alleen nog een beetje te twijfelen. Ik heb er twee die mijn aandacht getrokken hebben. Hak de knoop maar door, tenminste, binnen- of buitenland nieuws.
0: Binnenland. Het is zo gezellig in het binnenland.
1: Oké, binnenland. Het is goed nieuws voor mensen die houden van zo'n beetje oude Vlaamse cultuur. Want minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krivits heeft beslist dat je binnenkort opnieuw in contact kan komen met de Vlaamse administratie. Het is namelijk zo dat de digitalisering, dat is allemaal goed en wel, maar dat gaat allemaal een beetje rap voor sommige mensen. Dus 40% van de Belgen blijkt digitaal kwetsbaar te zijn, maar nog los daarvan, dat zijn mensen die dus niet met computers en zo kunnen werken en invulformulieren, en dat is allemaal te moeilijk en zo. Maar nog los daarvan, dat kan ook een keer deugd doen. Dus binnenkort kan je terug naar de Vlaamse administratie. Wat dat dan precies is, dat moeten we nog eens uitzoeken. Maar je zal terug in aanraking komen met mensen. Aan een telefoon of aan een loket. Dat je zo tegen echte mensen nog een keer je verhaal kan doen. Ik vind dat een goede evolutie.
0: Ja. Ik moet toegeven, ik ben onlangs...
1: Zagen is het eigenlijk.
0: Ja, oké.
1: Dat we zo een keer goed kunnen zagen. En tegen de computer is dat belachelijk.
0: Dat snap ik.
1: Als je moet zagen tegen de computer, allee, dat is
0: Ik was nu onlangs in het gemeentehuis en inderdaad...

0: Want in de tijd van de digitale wereld ga je niet zo vaak in het gemeentehuis. Dus ik vond dat eigenlijk best gezellig.
1: Ja.
0: Ik heb niet lang moeten aanschuiven. Alleen kon op voorhand digitaal...
1: Ze konden niet antwoorden op mijn vragen, maar daar gaat het niet over.
0: Nee. Zet u, Koen, zet u bij. Alleen dat was voor mij een slot. Ik heb wel het idee dat je... Alleen je mocht er ook geen half uur blijven plakken.
1: Nee, want dat is niet de bedoeling.
0: Nee, dat is zo'n bepaald slot dat je dan hebt. Is dat 5 of is dat 10 minuten? Ik weet dat niet. Ja. Dus dat vind ik wel spijtig, maar voor de rest vond ik dat heel gezellig. Maar ik vond het op mijn gemak. Ja,
1: kijk. Mensen om dan, als je iets wil regelen en erover klagen, want daar zijn we goed in, dat je dat terug tegen mensen kan doen. Dat die mensen dan de hele dag klachten over, ja, dat is hun job dan, denk ik. Ja. Ja, want die zeggen dan altijd, ja, maar wij kunnen daar niet aan doen. Ja, ik weet dat wel, maar jij bent degene waarmee ik in aanraking kom. En dat waren zo'n beetje aan het wegsteken achter keuzemenu's en computers. En zoek het maar uit op onze site en daar vind je het ook wel. Nee, daar vind je het dus meestal niet. Ja, nee, goede evolutie. Applausje voor Hilde. Dankjewel daarvoor. Voilà, dat was het.
0: Het enige wat ik mis is wel zo, als je dan...
1: Wel,
0: dat ze iets aanbieden om te drinken of zo. Dat vind ik nu wel het minste.
1: Ja, we betalen toch belastingen genoeg. Ja. Kan er hier geen cola af.
0: En een koekske. Dat is het enige.
1: Ja, dat is waar.
0: En dan ben ik content.
1: Er is nog ruimte voor verbetering. Ja, ja.

0: Die weg hoor. En het is hier al van Missing You, Missing You Now. Come Back To Me, Ken Colt was dat. Maar goed, we hebben een afspraak voor morgen.
1: Jeroen en Koen.
0: Nog drie keer gaan we delivery doen trouwens. En ik heb mij laten vertellen dat je nog altijd kan inschrijven mocht je die laatste strohalm willen vastgrijpen. Het kan.
2: We hebben nog een aantal gouden tankkaarten. En jij kan de eigenaar worden als je nu denkt van wel, zus van mij, ik moet ze hebben. Wel, je kan de bestelling plaatsen. Het enige wat jij hoeft te doen is de topradio.be website erbij halen. Topradio.be of de topradio.be app. Dat is eenvoudig en dan laat je het gewoon weten.
0: Fijn. Simpel is niet iedereen nieuwsgierig naar wat dat buitenlands nieuws dan eigenlijk was?
2: Ah, zeg.
0: Zo even in het kort.
2: Ah, nee,
0: meneer Trump die heeft het heel druk met de wereld managen, want er zijn dingen waar hij geen rekening mee houdt. Zoals je weet heeft hij de controle een klein beetje verloren over wat er gebeurt in die oorlog van Israël enzovoort. En hij geeft altijd de indruk dat als hij iets zegt tegen de president van Israël, Benjamin Netanyahu, dat er dan meteen naar hem geluisterd wordt. Het tegendeel is bewezen ondertussen. Zwat, afgelopen zondag heeft Trump het volgende letterlijk gezegd als het dan ging over die aanvallen en zo. Ik ga Bibi meteen bellen. Maar dat is verwarrend voor ons natuurlijk. Hij houdt geen rekening met ons dialect. Als wij zeggen, ik ga Bibi bellen, dan wil dat eigenlijk zeggen, ik ga mezelf bellen. Want Bibi, dat ben ik. Snapte?
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Bibi en heeft Bibi, het gedaan.
2: En wie is Bibi?
0: Bibi is dus de bijnaam van Benjamin Netanyahu. Ik kon een Bibi direct bellen, nee, Trump.
2: Zeker
0: Ik weet niet of dat Bibi onder de indruk was. Nee. En ik ook niet, trouwens. Oh, zo verwarrend. Tot morgen.
2: Yo.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is iets over 10 uur. Tijd voor de topheadlines met Vrouwtje. Een goeiemorgen, Vrouwtje.
4: Goedemorgen. Zo'n 4 op de 5 volwassenen in ons land kwam het afgelopen jaar in contact met phishing of online oplichting. Dat blijkt uit het jaarrapport van een internationale organisatie die fraude bestrijdt. Nog opvallend, wie slachtoffer wordt, wordt dat vaak opnieuw. Bijna de helft van de slachtoffers werd in 1 jaar tijd meerdere keren opgelicht. De financiële schade is groot. Gemiddeld verloren slachtoffers bijna €4.000. Belgische vrouwen en kinderen die zijn teruggekeerd van terreurgroep IS uit Syrië en Irak lijken niet meer extremistisch. Dat heeft de topman van Veiligheidsdienst ook al gezegd aan VRT Nieuws. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken meer dan 100 vrouwen vanuit ons land naar Syrië en Irak om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Die pleegde toen wereldwijd aanslagen, ook in ons land. Intussen zijn 58 vrouwen teruggekeerd. Volgens het OCAD lijkt geen enkele van hen nog terreur of ander geweld te overwegen. En in het Centraal Station in Antwerpen kan het treinverkeer weer normaal verlopen nadat vanmorgen een verdachte rugzak werd gevonden. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De verdachte rugzak bleek niet gevaarlijk. Volgens ontmijningsdienst Dovo zaten er enkele lege flessen lachgas in. Alle sporen zijn intussen weer toegankelijk en ook de omgeving van het Centraal Station is terug vrijgegeven. Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en dinsdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. En ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden.
3: Er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Brussel. Tel daar 14 minuten bij tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
2: Dit is Stop! Thibaut van Leliendaal.
3: Ik hou je gezelschap tot de lunch en dat met Marshmallow en Pink. Ze komen eraan naar Kesso en zijn Prada. Een hele goede morgen.
2: Stop!

Hallo, hallo. Goedemorgen op deze dinsdag 9 juni vandaag. En ik heb iets op te biechten vandaag. Twee weken geleden heb ik de Strong Viking Obstacle Run gelopen met Team Top, 13 kilometer. Het was toen mijn eerste loopje sinds februari 2025, als ik toen mijn Strava mocht geloven. En ik dacht na die Obstacle Run van... ja, ik ben terug vertrokken. Helemaal terug vertrokken. Elke week 3 keer gaan lopen. Weer in de vorm van mijn leven geraken. Mijn summer body gaat helemaal ready zijn. Maar niks is minder waar. Ik ben niet meer gaan lopen sindsdien. Niks meer van sport gedaan. En in september is het weer vandaag. Terug de Strong Viking Obstacle Run gaan lopen. En ditmaal wil ik graag de 19 kilometer doen. Dus hopelijk gaat het lukken. Maar ik kan dus wel wat tips gebruiken. En dan vooral motivatietips. Want ik wil... ja, ik vind de motivatie niet nadat ik thuis kom van het werken. Dus wat stimuleert jou om te gaan lopen of om te gaan sporten? Welke tip heb jij voor mij vandaag? Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio B-app. Alle tips zijn meer dan welkom. In de tussentijd stuur ik 3 topvrouwen op je af. Zara Larsson, die is onderweg na Madonna en Sabrina Carpenter.

0: Ik ben dus op zoek naar motivatie om terug te beginnen sporten of lopen. Lisbeth uit Meissen stuurt in de Topradio BE-app afspreken met iemand om samen te sporten. Dat kan je alleen maar motiveren. Alleen is het sowieso moeilijk, Thibo. Ja, goede tip, Lisbeth. Bedankt daarvoor. Dan heb je ook nog Tom uit Mechelen. Die zegt, goedemorgen, schrijf het in jouw agenda zoals een afspraak. Echt de tijd blokkeren, want anders komt er altijd wel iets tussen. Eens het een routine is, gaat het vanzelf beter. Dat vind ik ook wel een goede, Tom, want het is wel zo dat je, ja, één keer dat je thuis komt van je werk... Er is inderdaad altijd iets dat tussenkomt, dus misschien moet ik het gewoon zo doen. Mijn doel is dus in september de Strong Viking Obstacle Run opnieuw te lopen. En ditmaal de 19 kilometer in de plaats van de 13 kilometer die ik al gedaan heb. En als jij graag wil meelopen met mij en Team Top, dan moet je gewoon luisteren naar Bram vanavond. Want die geeft opnieuw tickets weg om samen met ons die uitdaging aan te gaan.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.

0: Luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen. Gooi het niet weg, recupellen.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
13: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip Kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
12: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
13: Daar drinken we eentje op.
12: En nog verantwoord ook. Ching!
14: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
15: En zo'n grote badeend?
14: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

En als jij komende week op vakantie vertrekt naar Lanzarote en je hebt daar een Airbnb gehuurd, dan kan je misschien wel een probleem hebben. Want het is namelijk zo dat de inwoners van Lanzarote de sleutelkastjes, dat is zo'n kastje waar de sleutel van de Airbnb in zit en die je dan met een code moet loskrijgen, wel, die kastjes, die zijn de inwoners aan het toeplakken. Ja, ze doen er een soort van lijm op, waardoor je de code niet meer kan ingeven. En waardoor je, ja, het sleuteltje, de sleutel van je Airbnb, er niet kan uithalen. En ze doen dat omdat ze vinden dat er veel te veel massatoerisme is op het eiland. Ze plakken er ook nog een sticker op. Tourist, go home. Het is een soort van dreigement of zoiets. En dat plakken ze dan ook nog eens op dat sleutelkastje. Dus ja, bij deze ben je dus gewaarschuwd als je naar Lanzarote vertrekt de komende weken. Echt welkom ben je daar dus niet. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: half elf, zo meteen krijg je de nummer 3 liever uit onze top hit 40. Eerst nog twee plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is 2 maal op de E40 richting Brussel. 8 minuten aanschuiven tussen Everen en de Kortenberglaan. En ook 6 minuten kwijt tussen Ternat en Sint-Agathabergen.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Hij zit vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

0: En van de ene zomerplaat gaan we naar de andere.
1: Hit of shit.
0: Met deze week de nieuwste van Ugel, Move Into The Sun. Gisteren werd die fantastisch onthaald hier in de Top Radio BE-app. 90% koos voor hit. Maar het is een nieuwe dag natuurlijk. Misschien heb je hem nu nog voor het eerst gehoord of ga je hem voor het eerst horen. Of voor de tweede keer ga je hem horen en denk je toch... toch iets minder als gisteren. Het kan allemaal. Hit of shit, zo simpel is het. En dat moet je mij eens laten weten over de nieuwste van Ugel, Moving Into The Sun. En dat mag je doen via de Top Radio BE-app.

Ja, wat vind jij ervan van deze Ugel Move Into the Sun? Frederik uit Geel die stuurt alvast, zoals elke song van Ugel, een dikke hit voor mij. Maar ik heb natuurlijk nog meer meningen nodig. Hè. Wat vond jij ervan, hit of shit? Dat mag je mij nu eens laten weten via de Top Radio BE app. Laat het maar komen. In de tussentijd krijg je van mij nu Fede Legrand. En dat met het geweldige Put Your Hands Up for Detroit.

0: vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

Alain uit Brugge is geen fan. Beetje flauw stuurt hij door in de Topradio BE-app. Een shit dus voor hem. Ook Scott uit Waregem is geen fan. Ik luister nog altijd liever naar Elvis Presley dan naar Hugel. Ja, dat is duidelijk. Maaike uit Zeelen is wel van hit, stuurt ze door. Iwan uit Mechelen stuurt Bommeke door, dus ik neem aan ook een hit. En Carlo is ook grote van Dikke Duim, laat die weten. Hij blijft het heel goed doen, hè, deze Hugel en Move In To The Sun. Morgen krijg je een nieuwe kans om jouw mening te laten weten.

0: Ik heb mijn tickets geboekt voor Festiloco. Top! Het is een festival in Ninove waar we samen met Mentos zorgen voor de perfecte summer beats. En dit weekend staan we er ook al op het Legacy Festival. Twee dagen kan je ons daar vinden in onze Silent Disco Experience. Dus als je komt meefeesten op de beats van Pat B, Too Fabiola, Paul Elstak, Furex enzovoort, ja, kom dan zeker eens dag zeggen.
1: Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Stop!
3: Goedemorgen, het is 11 uur. Tijd voor de top headlines met Fraukje. Een goedemorgen, Fraukje.
4: Goedemorgen. Dienstenchecksbedrijven die klanten afdragen met zogenaamde wurgcontracten kunnen voortaan hun erkenning kwijtraken. Minister Demir kondigt extra inspecties aan. In sommige gevallen kan je maar moeilijk een contract stopzetten of moet je zelfs een financiële vergoeding betalen als er laattijdige wijzigingen zijn. Ook huishoudhulpen zelf moeten soms schadevergoedingen betalen als ze van werkgever veranderen en de klant mee verhuist. Dienstencheckbedrijven zullen daarvoor forse boetes moeten betalen, een schorsing kunnen krijgen of dus ook hun erkenning verliezen. Zo'n 4 op de 5 volwassenen in ons land kwam het afgelopen jaar in contact met phishing of online oplichting. Dat blijkt uit het jaarrapport van een internationale organisatie die fraude bestrijdt. Nog opvallend, wie slachtoffer wordt, wordt dat vaak opnieuw. Bijna de helft van de slachtoffers werd in 1 jaar tijd meerdere keren opgelicht. De financiële schade is groot, gemiddeld verloren slachtoffers bijna €4.000. En in Congo zijn al zeker 100 mensen gestorven aan ebola. Het dodelijke virus brak uit in het oosten van het land. Zo'n 550 mensen zouden ook besmet zijn. En dat kunnen er ook nog veel meer zijn, want niet alle cijfers zijn bekend. Voor hulpverleners is het moeilijk werken omdat ze te weinig medisch materiaal hebben. Maar ook door de onvrede bij de lokale bevolking en de gevechten tussen gewapende groeperingen. Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden.
3: Er zijn nog 2 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E40 richting Gent 9 minuten bijtellen tussen Drongen en Sint-Denijs-Westerm. En op de A12 7 minuten bijtellen tussen Aartselaar en de Kontigse Steenweg.
2: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
3: Deze ochtend gingen we naar Christophe uit Meissen om de gouden tankkaart van €1000 te leveren. Heeft hij er goosebumps aan overgehouden? Dat is de vraag. Top.

0: Deze ochtend trok onze koerier naar Christophe uit Meissen om de gouden tankkaart van 1000 euro te leveren. De code van vandaag was 000. Dus moeilijk was de code niet om te onthouden. Maar wist Christophe die code? En is het hem gelukt om het kistje te openen?
1: Het pakketje is officieel geleverd.
2: Voilà, de tijd is gestart.
1: Ah, ik zie nu wel een deur opengaan. Ah. Ik zie ook iemand buiten komen. Ja. Weet hij de code van de dag?
3: Ja, 3x0.
1: 3x0. We gaan kijken of dat correct is. Zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk. En nu nog de laatste cijfer. Is dat correct of niet? Gaat het kistje open of blijft het dicht? Jeroen, Koen?
2: Ja?
1: Het kistje is open!
2: Ja! Het zag hem aankomen.
4: Als je voor die drie nullen een 1 zet, dan heb je dus 1000 euro. De gouden tankkaart is binnen.
3: Yes, dankjewel.
0: Christophe heeft dus 1000 euro tankbudget op zak. Nog 3000 euro, dat is het bedrag dat we nog kunnen uitdelen deze week. 3 gouden tankkaarten hebben we nog over. En 1 van die 3 kan nog altijd voor jou zijn. Als je bent ingeschreven, dan moet je nu gewoon geduld hebben, want morgen kunnen we weer voor jouw deur staan. Als je nog niet bent ingeschreven, dan moet je nu nog snel je inschrijven. Want de 3 locaties voor morgen, donderdag en vrijdag, die staan nog altijd niet vast. Dus ga naar de Topradio BE-app of de website topradio.be en vul daar het formulier in. En wie weet ontvang jij deze week wel nog die gouden tankkaart.
5: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

Ik las vanmorgen een zorgwekkend artikel over onze jongeren. Want blijkbaar zou sextortion meer en meer jongeren onder ons treffen. En ik las dat en ik had geen flauw idee, eerlijk gezegd, wat sextortion was. Maar het is blijkbaar een ding. Bijna 500 gevallen in België afgelopen maanden. En dat is een enorme stijging. En ik ben nu speciaal eens gaan opzoeken wat het juist is, sextortion. En het is toch iets dat ik graag wil meegeven en meedelen ook aan de ouders onder ons. Zometeen leg ik het helemaal uit, na Shameboy en Reshock.

is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Meer en meer jongeren worden slachtoffer van sextortion. Sextortion is een vorm van online afpersing waarbij criminelen slachtoffers bedreigen met het verspreiden van intieme beelden of naaktfoto's. En volgens Child Focus ligt de gemiddelde leeftijd van slachtoffers rond de 15 jaar. Opvallend is ook dat 9 op de 10 van de slachtoffers jongens zijn. Dus hierbij ook een boodschap van Child Focus aan de ouders en de jongeren. Niet in paniek raken en hulp zoeken. Screenshots maken, het profiel blokkeren en hulp vragen aan ouders, school, politie of Child Focus inschakelen. Die

0: De snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: Medi-market.
15: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
16: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Daily Dilemma.
1: Het is weer tijd voor een dagelijks dilemma. En het Daily Dilemma deze week staat in het teken van onze Summer Beat 1000. Jij kan nog altijd de top 20 vormgeven via onze website. Via de website van topradio.be of topradio.be liever, of de topradio BE app. En om jou wat te helpen mag jij nu elke week of elke dag kiezen tussen twee nummers die de top 20 hebben gehaald. Vandaag weer twee nieuwe keuzes. Keuze 1 is deze van DJ Andrew.

2. Of je gaat voor keuze 2. Een rustige vibe. De zon schijnt hier nog, dus past ook wel deze hier. De zonnetans van Klankcarousel. Voor welke kies je? Keuze 1 dus voor Welcome to Saint-Tropez of keuze 2 voor Zonnetans van Klankcarousel. Laat het mij eens weten via de Top Radio BE-app. Welke wordt het? Keuze 1 of 2?

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zit jij nieuw?
4: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
5: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
6: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: Eurosilo, dat is gewoon buten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon en het groen.

0: De Summer Beat 1000 komt eraan, dus jij mocht weer kiezen tussen twee nummers vandaag. Ofwel ging je voor Welcome to Saint-Tropez. Of je koos voor Sonnentans. Welke is het geworden?
1: Daily Dilemma.
0: Jeroen uit Laakdal die stuurt niet eerlijk deze twee tracks tegen elkaar te zetten. Moeilijke keuze, maar doe mij daar man maar Sonnentans. Lekker even wegdromen, chillen. Nico uit Herne die stuurt Thibaut, we gaan naar Saint-Tropez vandaag. Mathieu uit Kruisum die wilt graag Sonnentans horen. Lekker chill richting de middagpauze of richting de lunch, kan ik ook begrijpen, Mathieu. Ik heb het eens berekend, want het was echt een goed dilemma, de pluim voor mezelf. Want het heeft heel lang op 50-50 gestaan. Echt 50%, 50%, dan was het 49, 51, 51, 49, het draaide dan om. En uiteindelijk, nu, 20 seconden geleden gecheckt, is het 53% tegen 47% geworden. Maar welke track heeft de 53% gehaald?
2: Welcome to Saint-Tropez.
0: Huppla, we gaan naar Saint-Tropez. Thibaut, Bjorn, Nico, Eva, Guido, Frank, Melissa. Deze is voor jullie.

bijna 12 uur. We maken ons op voor de lunch en voor de top headlines. Voor die top headlines krijg je er nog eentje van mij. En dat is eentje van Offenbach met Head, Shoulders, Knees en Toe.

0: die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle.

0: juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top!
6: Zometeen weer een uur lang alles in de mix. Eerst nog de top headlines. Een goedemiddag, vrouwtje.
7: Goedemiddag. Steeds meer mensen gebruiken drugs en het aanbod wordt ook steeds gevarieerder. Dat meldt het Europese drugsagentschap. Bijna 25 miljoen Europese volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis. En ook zwaardere drugs zoals ketamine en cocaïne komen steeds vaker voor. Het Europese agentschap maakt zich vooral zorgen over de opmars van designerdrugs. In Europa werden vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe stoffen ontdekt. De gezondheidsrisico's zijn vaak ernstig. De afgelopen jaren stierven minstens 7600 mensen aan een overdosis. Dienstenchecksbedrijven die klanten afdreigen met zogenaamde wurgcontracten kunnen voortaan hun erkenning kwijtraken. Minister Demir kondigt extra inspecties aan. In sommige gevallen kan je maar moeilijk een contract stopzetten en moet je zelfs een schadevergoeding betalen als je wil overstappen naar een ander bedrijf. Ook poetshulpen zelf moeten soms betalen als ze van werkgever veranderen en de klant meenemen. En dat kan niet, zegt Demir. We recycleren steeds meer plastic in eigen land. Dat blijkt uit het jaarverslag van Vostplus dat instaat voor de inzameling en recyclage. Vorig jaar werd zo'n 26 kilo PMD per persoon ingezameld. En iets meer dan de helft daarvan werd in eigen land gerecycleerd. De rest van onze PMD-zak wordt verwerkt in onze buurlanden. Maar toch gaat ook een kwart van de PMD-verpakkingen verloren, omdat ze bijvoorbeeld in de gewone vuilniszak belanden of omdat plastic potjes in elkaar gedrukt zijn. Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maximaal tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. En ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden.
5: Dit is

0: gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
9: Imoscoop!
10: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
8: Och, jongens.
7: Dat is wel een naald, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Imoscoop, man!
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
15: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
15: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
15: Ja, handig inderdaad.
14: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
16: Volkswagen. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo Shampoo en Conditioner. 5 voor maar 5.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
10: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes.
9: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
10: Daar drinken we eentje op.
9: En nog verantwoord ook. Ching.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
5: Zit jij nieuw?
6: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
7: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
8: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
9: 12 Inch Lovers Outdoor. Universal Love.
10: 11 en 12 juli in Alke.
11: Vinyl Only Sets by Pierre.
12: Fuse.
11: Marco de la Rocca.
12: Iris Menza.
11: Daniel Bovie.
12: DJ Glenn.
11: Sale and more. Tickets en info. 12inchlovers.be.
13: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
14: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: info festiloco.be.
1: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarde op kia.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Dit is Stop!
9: Het is 1 uur, blijkbaar is niet iedereen welkom op het WK voetbal. Simon van Elslander weet meer.
10: Goedemiddag. Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Ze zullen de wedstrijden niet in de stadia ter plaatse kunnen bekijken, omdat de Verenigde Staten de tickets hebben ingetrokken van die fans. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de FIFA-regels heeft de bond recht op 8% van de stadioncapaciteit. De rel is het zoveelste incident tussen beide landen na eerdere visaproblemen voor de Iraanse delegatie, waarschijnlijk mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraanse selectie moest daardoor haar basiskamp verplaatsen naar Mexico. Iran speelt op 21 juni tegen de Rode Duivels. Steeds meer mensen gebruiken drugs en het aanbod wordt ook steeds gevarieerder. Dat meldt het Europese Drugsagentschap. Bijna 25 miljoen Europeanen gebruikten vorig jaar cannabis. Ook zwaardere drugs zoals ketamine en cocaïne komen steeds vaker voor. Het Europees Agentschap maakt zich vooral zorgen over de opmars van designersdrugs. In Europa werden vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe stoffen ontdekt. De gezondheidsrisico's zijn vaak ernstig. De afgelopen jaren stierven minstens 7600 mensen aan een overdosis. In het Oost-Vlaamse Sint Maartens-Lathem is deze voormiddag het levenloze lichaam van een 51-jarige man aangetroffen. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Het lichaam werd ontdekt in een pand in de Karel Lodewijk Maanhoutstraat, waar naast enkele woningen ook een IMO-kantoor is gevestigd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het gebouw is inmiddels verzegeld en het sporenonderzoek is aan de gang. Wisselend tot zwaar bewolkt na de middag, met ook buien en kans op onweer, maximaal tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaring en veel zon, maximaal tot wel 25 graden.
8: Dit is Top! Bart-Jan de Prater.
9: Jouw dinsdagnamiddag gaat lekker vooruit. En dit is nog altijd de nummer 1 uit de top hit 40. Het is de Bauza en Magnetic.

Jessie de Smet, want dat is haar echte achternaam, maar dat bekt wat moeilijker in het buitenland. Dus heeft het gewoon bij Jessie gehouden. Slim is dat. Zometeen in de Spinback terug naar de tweede week van juni 2000. En jij mag een song kiezen die toen heel hoog in de hitlijsten stond.

Vandaag in de Spinback terug naar de tweede week van juni 2000, waar eigenlijk heel droevig nieuws te melden viel. Want de Britse douane die vindt de lijken van 58 illegale Chinezen in een Nederlandse vrachtwagen in Doever. Dat is aan de zee waar ze de oversteek hadden gemaakt vanuit Zeebrugge. En die wouden daar natuurlijk een nieuw leven opbouwen. Alleen waren ze in een koelcontainer gestapt en ze zijn gewoon overleden door een gebrek aan zuurstof. Gelukkig ging het er in de hitlijsten iets leuker aan toe. Op de radio kon je dit horen. En die wil ik met veel plezier nog eens draaien als jij dat wil. Het is La Luna met When the Morning Comes. Dan stuur je A via de Topradio BE-app. Of je kan ook voor dit stemmen. Het is iets totaal anders. Artful Dodger en Romina Johnson scoorden toen in die tweede week van juni 2000 een gigantische hit met deze Moving Too Fast. Dit is B. A voor La Luna, B voor Artful Dodger. En degene met de meeste stemmen ga ik draaien binnen dit en 10 minuten.

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Medi-market.
6: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
9: En ook uw budget vakantiepech?
8: Wat?
9: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
8: Oh nee?
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op Xina.be.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
19: Info in voorwaarden op carglass.be.
20: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
21: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
22: En zo'n grote badeend?
21: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Wij gaan net even terug naar de tweede week van juni 2000. Dat is alweer 26 jaar geleden. Jij kon kiezen tussen La Luna met When the Morning Comes of Artful Dodger en Romina Johnson met Moving Too Fast. Beide grote hit op dat moment. Het was wel duidelijk. Met 93% van de stemmen. Zonder aarzelen, zonder twijfelen. Kies jullie voor dit Limburgs onderrondje. Want het was Steve Spaas, Steve Spaceman, die dit maakte met Reggie, een van zijn nevenprojecten.

0: Dit soort muziek doet mij altijd denken aan DJ Levi. Ik heb het misschien al eens verteld, maar DJ Levi is echt zo'n internationale ster. En dat is een DJ dus, die overal gaat optreden, maar alleen maar vrouwelijke muziek draait. Dus echt zo Justin Bieber toestanden, of dit van The Second Voice bijvoorbeeld. En hij trekt ook altijd, na een half uur of zo DJ-set, trekt hij zijn shirt uit. En dan staat hij daar in zijn afgetraind bovenlijf en dan worden ze allemaal zot. Ik zou het niet willen doen, maar hij doet het heel graag voor veel centen, denk ik. Ed Sheeran komt eraan en we moeten het er zo meteen even over hebben. Want de gouden tankkaart van 1000 euro is vanmorgen bij Jeroen en Koen eruit gegaan. Maar morgen is er een nieuwe te winnen.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Nog de hele week, nog tot en met vrijdag, elke dag een gouden tankkaart te winnen van 1000 euro die je kan opdoen aan brandstof. Maakt niet uit of je nu met diesel, met super rijdt of met gaat elektrisch laden. Dat kan allemaal met die tankkaart. Elke dag is er eentje te winnen bij Jeroen en Koens. Morgens moet je vooral kwart na zeven, daar tussen 7 en 8 thuis zijn. En vooral je natuurlijk inschrijven via topradio.be of via de app. Vanmorgen zaten we in Meissen en ging het er zo aan toe. Het ging vlotjes.
1: Het pakketje is officieel geleverd.
2: Voilà, de tijd is gestart.
1: Ah, ik zie nu wel een deur opengaan. Ah. Ik zie ook iemand buiten komen. Ja. Weet jij de code van de dag?
3: Ja, 3x0.
1: 3x0. We gaan kijken of dat correct is. Zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk. En nu nog de laatste cijfer. Is dat correct of niet? Gaat het kistje open of blijft het dicht? Jeroen, Koen?
2: Ja.
1: Het kistje is open!
2: Ja! Het zag me aankomen.
4: Als je voor die drie nullen een 1 zet, dan heb je dus 1000 euro. De gouden tankkaart is binnen.
3: Yes, dankjewel.
0: Christophe uit Meissen was een gelukkig man. En je zou voor minder voor 1000 euro gratis tanken. Het leven is al duur genoeg. Dus morgen woensdag, donderdag en vrijdag nog altijd kans. Schrijf je in, want alleen dan kunnen we aan je deur staan. Rond 7:15 's morgens. Good luck. Doei.

0: Ariana Grande en Ethan Slater zouden uit elkaar zijn. Ik vertel je zo het verhaal.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
1: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim? Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Uit Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Bahie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
1: Modi van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
5: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
6: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be. Modu van.
4: Wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
6: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

Een tijdje geleden zei Ariana Grande tegen Ethan Slater dit. I'm so into you, into you, into you. De liefde zou voorbij zijn volgens de Amerikaanse pers. Ethan Slater, trouwens ook een acteur. Ze leerden elkaar kennen op de filmset van Wicked, waar ze beiden in spelen. Wat de exacte reden is, is nog wat onbekend. Alleen weet ik wel dat Ariana Grande binnenkort op tour gaat en ze brengt in juli ook nog een nieuw album uit. Misschien hebben ze gewoon geen tijd voor elkaar. Dat zou zo wel eens kunnen. Is dat ze gewoon bezig zijn professioneel en dat er niet genoeg tijd is voor de relatie. Kijk, komt wel weer goed. Zoals mijn moeder altijd zegt... Veel vissen in de zee, je moet alleen goed hengelen.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Stop!
6: Het is 2 uur en Simon van Elslander, die heeft nieuws. Hey Simon, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In het Oost-Vlaamse Sint Maartens-Latem is deze voormiddag het lichaam van een 51-jarige man aangetroffen. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Het lichaam werd ontdekt in een pand in de Maanhoutstraat, waar naast enkele woningen ook een IMO-kantoor is gevestigd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het gebouw is inmiddels verzegeld en het sporenonderzoek is aan de gang. Minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil de kosten voor een kinderbeugel vanaf volgend jaar opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan nog maximaal €792 per jaar. Nu lopen de kosten vaak op tot duizenden euro's door hoge supplementen. Van den Broeke wil gezinnen beschermen door die kosten te plafonneren. Boven de grens van €792 wordt alles terugbetaald. Die garantie geldt wel alleen bij een geconventioneerde orthodontist. Voor de maatregel wordt €14 miljoen uitgetrokken. Iraanse fans zullen de WK-wedstrijden niet in het stadion ter plaatse kunnen bekijken, omdat de Verenigde Staten de tickets hebben ingetrokken. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de FIFA-regels heeft de bond recht op 8% van de stadioncapaciteit. De rel is het zoveelste incident tussen beide landen. Eerder waren er ook al visaproblemen voor de Iraanse delegatie. Waarschijnlijk komt dat mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraanse selectie moest daardoor haar basiskamp verplaatsen naar Mexico. Iran speelt op 21 juni tegen de Rode Duivels. Wisselend tot zwaar bewolkt na de middag met ook buien en kans op onweer, maxima tot 18 graden. Morgen en ook donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.
6: Ik heb het snel even opgezocht. In ons land zijn er wel geteld 50 orthodontisten geconventioneerd. Het zal wachten worden.
5: Dit is Top! Bart-Jan de Prater.
6: En dat allemaal voor rechte tandjes. Kamerad komt eraan, Be Mine, naar Galantis, Runaway, You and I. Goedemiddag en welkom.

Zometeen is er een moeilijke opgave in Raad de Plaat. Dat zeg ik je nu al, dus ik zal een tip geven. Misschien twee tips zelfs. Het is een liedje uit 2011 wat we zoeken zometeen. En als het gespeeld wordt op feestjes, dan wordt het refrein, ja, het refrein is zo bekend, dat wordt massaal meegezongen. Iedereen zingt dat refrein mee. Ook jij. Ik laat straks de opgave horen en dan ga je misschien merken hoe moeilijk het wel is, maar jij haalt er misschien wel titel of artiest uit, want dat heb ik nodig voor twee filmtickets bij Kinepolis straks. I wanna

0: De plaat.
1: Alright, laten we spelen. Ik speel met jou voor 2 filmtickets. Die kan je opdoen in Kinepolis bioscopen. Om het even welke film, om het even welke dag. Moet je wel zo meteen de 5e zijn om mij de titel of artiest door te geven van de vandaag moeilijke opgave. Het is een liedje uit 2011, dat zei ik daarnet al. En het refrein zingt iedereen altijd massaal mee als het gespeeld wordt op feestjes. Het moeilijke aan die opgave is dat ik de beat van de plaat heb gehaald. En ook de zang, dus dat hoor je allemaal niet. Je hoort alleen een stukje herrie, denk ik. Ik vind het een beetje herrie, maar dat is de keyboard. Ik laat hem horen, dan snap je het meteen. Dit is de opgave, spits je oren. Wie is dit? En daarmee moet je stellen, als jij het kan plaatsen, stuur maar door. Titel of artiest is voldoende. Via de Topradio BE-app. De 5e krijgt de Kinepolis tickets.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze

0: Non-stop. Your summer beat.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
12: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
11: Wat bedoelde?
12: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
11: Dat zal wel.
12: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
11: Echt?
12: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: de plaat.
1: Vandaag een iets moeilijkere opgave van Raad de Plaat, waarbij we de titel of de artiest vragen. Ik laat dat stukje nog eens horen. Geen beat, geen zang, een beetje herrie, maar toch wel herkenbaar, denk ik. De vraag was, wie is dit? En dan toch opvallend veel foute antwoorden. Anik stuurde Party Rock Anthem. Dat snap ik wel. Dat was wel een goede gok, maar het is het niet. Swedish House Mafia kwam binnen. Geert stuurde dat is fout. Calvin Harris is het ook niet, Thomas. Brent stuurde Pitbull. Is fout. En er stuurt ook altijd een man of drie Tiesto. Die denken altijd dat het een opgave is van Tiesto. Dat is niet goed. Bjorn uit Kluisbergen. Wie was het wel?
2: Hangover.
1: Hangover, Tayo Cruz. En Florida. Dat was hem. Dat is op zich ook een beetje herrie, maar op feestjes, zoals ik daarnet zei, wordt dat altijd wel meegezongen natuurlijk. Dat is leuk. Ik heb voor jou twee filmtickets. Die mag je opdoen bij een Kinepolis bioscoop. Jij bent een plaatser van sauna's, maar van de echte Finse sauna's, denk ik. Hè? Wat ben je momenteel aan het doen?
2: Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding te doen voor een sauna morgen te gaan plaatsen. Dus wat gaat dat doen? De voorbereiding van de muren op maat maken. De planchetten, de eindafwerking behandelen met olie. Dat morgen klaar is voor de aanplaats bij de mensen.
1: Ik vind een echte sauna ook altijd veel leuker dan zo de lampen, de infrarood. Dat vind ik zo wat voor poesies. Alleen voor oude mensen bedoel ik dan. Hè? Mensen is dat misschien goed voor de spieren en wij gaan. Maar zo'n echte Finse sauna, dat is de shit toch?
2: Ja, dat is wel de max. Hè.
1: Ja,
2: dat is wel de
1: max. Wat gaat dat
2: dan? Ja, super warm wel dan, hè?
1: Ja, is het dan 90 graden? Op hoeveel wordt dat opgedreven?
2: Meestal wordt dat rond de 25-90 graden.
1: Ja, het is warm genoeg, maar het is wel lekker.
2: Ook afhankelijk van de mens, die heeft graag wat warmer of een ander.
1: Ja,

0: Vanaf dit weekend terug beter weer en dat komt goed uit, want je merkt her en der dat het festivalseizoen begint natuurlijk. Met een aantal grote dansfestivals waar wij met Top Radio ook aanwezig zijn. Ik vertel je dat zo meteen. En ik draai ook twee hits uit de Top Hit 40 van afgelopen vrijdag en zaterdag. Gordo komt eraan met Loco Loco en Bibi Rexha.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

0: Ze voorspellen voor dit weekend alweer mooier weer. Volgende week wordt het zelfs weer een beetje warm. Ik heb eens gekeken. In Mol dit weekend wordt het 23 graden. En dat komt goed uit, want daar is het Legacy Festival zaterdag en zondag aan het Zilvermeer. Echt een fantastisch klassiek festival. Heel veel dansmuziek, heel veel bekende optredens en artiesten en DJ's ook. Echt heel commercieel, heel toegankelijk. Dus als je gaat, kom je daar bijvoorbeeld Virtual Zone tegen, die je natuurlijk kent van Virtual Zone zelf, maar ook van dat andere hitje zijn de Heaven, wat je eigenlijk ook een beetje zillion muziek kan noemen. Maar ook DJ Frank staat er, MC Chucky, noem het maar op. Er zijn gewoon heel veel artiesten op het Legacy Festival. En top is er ook, want als het over goede dansfestivals gaat, zijn we er graag bij. En we brengen Mentos mee. Dat is zaterdag en zondag het geval daar op Legacy.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
6: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
7: Ja, ook.
6: Zie je slim?
7: Tuurlijk.
6: Kun je ding voorspellen?
7: Allee, wat zie je wel mee?
6: Wie had er 2K winnen?
7: Duitsland.
6: Joi.
7: Mo of nee, Marokko.
6: Mo.
7: Baaien.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
6: Ja, dat wel.
8: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
9: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets dreambeats.be.
8: Modu van.
7: Liquidator wint. Wieder mooie kabinet de zak slimmer.
10: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
11: 11 en 12 juli in Alken.
10: Vinyl Only Sets by Pierre.
11: Fuse.
10: Marco de la Rocca.
11: Iris Menza.
10: Daniel Bovie.
11: DJ Glenn.
10: Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
12: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
13: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

dit een nieuwe versie? Jawel, dit is een nieuwe versie van Spiller met Groovejet. Het heet The Not Without Friends Remix en het is zoiets hip. Zelf te beslissen of je de originele of deze beter vindt. Je hoort hem nog wel een paar keer bij Top, want het is een van onze nieuwe hits hier. 7 voor 3 geworden. Daft Punk komt er nog aan, net voor het nieuws. En Blue Boy met Remember Me.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
3: Dit is Stop!
4: Het is 3 uur, er worden extra DNA-stalen onderzocht. In welke zaak? Simon van Elslander kent het antwoord. Simon, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het Antwerpse parket nodigt opnieuw een 100-tal mannen uit voor een DNA-staal in het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken en de moord op Tanja van Kerkhoven. De 30 jaar oude cold cases werden begin dit jaar aan elkaar gelinkt via hetzelfde DNA-profiel. Na een eerdere mediaoproep stelde Speuders een lijst op van zo'n 2000 verdachte namen. Een eerste golf van 118 DNA-stalen leverde nog geen match op. Het parket start nu een tweede ronde en benadrukt dat de uitnodigingen steeds dwingender zullen worden voor wie niet meewerkt. Minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil de kosten voor een kinderbeugel vanaf volgend jaar opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan maximaal €792 per jaar. Nu lopen de kosten vaak op tot duizenden euro's voor hoge supplementen. Van den Broeke wil gezinnen beschermen door die kosten te plafonneren. Boven de grens van €792 wordt alles terugbetaald. Die garantie geldt wel alleen bij geconventioneerde orthodontisten. Voor de maatregel wordt €14 miljoen uitgetrokken. In Frankrijk hebben gisteravond meer dan 60.000 mensen betoogd na de moord op de 11-jarige Liana. De manifestanten uitten hun woede omdat de hoofdverdachte ondanks eerdere klachten nog op vrije voeten was. In totaal kwamen verspreid over het land ruim 60.000 betogers op straat in meer dan 200 verschillende acties. Alleen al in Parijs werd op 2 plaatsen betoogd, onder meer aan het ministerie van Justitie. Wisselend tot zwaar bewolkt na de middag, met ook buien en kans op onweer, maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. En ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.
4: Het gaat vooral traag op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 19 minuten.
3: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
4: Met Fateless Insomnia ga ik draaien. Dua Lipa staat er ook tussen. Begin in het uur met Sonny Federa. Think About Us. Think About Us.

Donderdag start het WK in Canada, in Mexico en in de Verenigde Staten. Je weet dat de duivels goed zijn aangekomen. Ze hebben al getraind, ze zitten in een mooi hotel. Er kan niks misgaan, denk ik dan. Vandaag werd ook in het nieuws bekendgemaakt dat fans uit Iran niet worden toegelaten, of toch een groot deel werd geweigerd om binnen te komen in de Verenigde Staten. Dat wil zeggen, als ze gaan spelen tegen België op zondag 21 juni, dat ze weinig supporters gaan hebben. Ik hoop toch op een eerlijke match. Laat ons dat voorop stellen. I only smoke weed when I need to. And I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I burned a hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I

Op deze wisselvallige dinsdag krijg je zometeen een vergeet mij beatje van een DJ-duo die je misschien een beetje vergeten bent. Ze heette Lee Cabrera. Misschien dacht je dat dat een volledige naam was. Nee, de ene heette gewoon Lee en de andere heette Cabrera. En zo vormden ze een DJ-duo. Ik verstel jou zometeen dat vergeet mij beatje voor. Eerst

0: Amsterdam die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan

0: Cassie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
13: Info in voorwaarden op carglass.be.
14: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
18: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: In mode draait alles om trends, maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
21: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
22: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
21: Dus we groeien.
22: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
21: Dan is dit jouw moment.
22: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag komt uit 2003. En je dacht misschien dat dat één en dezelfde persoon was, Lee Cabrera, want zo heet de artiestennaam. Het zijn eigenlijk een DJ-duo, het zijn eigenlijk twee mensen. Lee heet de ene en Cabrera heet de andere. Het liedje heet Shake It, Move a Little Closer. En dat was wel leuk, want ik dacht in die videoclip dat er ook zo met een vingertje zo van kom maar wat dichter, zo van Move a Little Closer. Het is een beetje een uitdagende song. Je moet weten, die kerels hadden in Zuid-Amerika een paar hits en werkten samen met Madonna, Aretha Franklin en Prince. Leuk is dat dit vandaag het Vergeet Mij Bietje is, want je gaat het herkennen en het is lekker zomers.
0: Een Vergeet Mij Bietje.

0: Kom maar een beetje dichter, dan vertel ik jou waar de files staan. En vooral ook hoe het zit met Katy Perry, want die is nu officieel buitengekomen met Justin Trudeau. En dat is de eerste minister van Canada. Ik vertel het zo. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten erbij. En op de R0, de Brusselse buitenring, gaat het ook trager. Tussen Grimbergen en Jette verlies je 20 minuten.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie.

0: Sons & Series Binge.
1: Hoe praat jij nu?
0: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
0: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Is Katy Perry hot or cold? Ik denk dat we er met z'n allen wel over eens zijn dat Katy Perry best wel hot is. En ze heeft nu officieel een nieuw lief. Vorig jaar was het al een beetje uitgelekt omdat ze gefotografeerd is geweest met Justin Trudeau. De oud-premier is dat van Canada. En dat is toch iets anders dan bijvoorbeeld Orlando Bloom, waar ze eerder al een relatie mee had. Als je begint met een oud-premier, dat is toch next level.

vind ik eerlijk gezegd. Zelfs voor Katy Perry. Ze waren samen afgelopen dagen voor een première van een nieuwe concertdocumentaire van Katy Perry. En ja, ze waren gewoon op de rode loper, handjes vasthouden. En dan weet je het wel. Het werd toch gewoon niet meer ontkend. Het is gewoon officieel, om het even maar zo te zeggen. En ik moet eerlijk zeggen, die Justin Trudeau, dat is niet de doordeweekse oud-premier. Die ziet er niet saai uit. Dat is echt zo'n beetje acteur, wereldsterachtig type. Dus ik snap het ook wel vanuit Katy Perry haar kant. Dit is Craig David bij Top

0: brak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Filmnet.be.
1: Dit is een Filmnet T. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Met Dual

Zometeen Bram van Hee na 4 uur bij Top. Heeft het onder andere over Archie IQ en over Messi. Maar Bram is heel even nog zijn auto gaan verplaatsen naar een andere tank. Laadpaal eigenlijk is het. Want hij kon niet laden. Kijk, als jij denkt dat je de enige bent die problemen hebt op een dinsdag als vandaag, Bram van Hee heeft dat ook. Hij deelt het met jou straks tussen 4 en 6 is dat het geval. En dan nu, een heilig liedje. Het komt van Danny Tenaglia. Music is the answer.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top!
6: Nu de topheadlines van 4 uur over het moordonderzoek Kim en Ken. Onze Simon weet meer. Goedemiddag.
7: Goedenamiddag. Er is geen match in het moorddossier Kim en Ken na de eerste ronde van 118 DNA-stalen. En daarom nodigt het Antwerpse parket opnieuw een 100-tal mannen uit voor een DNA-staal in het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken en ook de moord op Tanja van Kerkhoven. De 30 jaar oude cold cases werden begin dit jaar aan elkaar gelinkt via hetzelfde DNA-profiel. Na een eerdere oproep stelde Speuders een lijst op van zo'n 2000 verdachte namen. Een eerste golf van 118 DNA-stalen leverde nog geen match op. Het parket stuurt nu een tweede ronde en benadrukt dat de uitnodigingen steeds dwingender zullen worden voor wie niet meewerkt. Na de rellen van eind vorige week rond de onderwijsbetogingen in Brussel zijn 23 personen ter beschikking gesteld van het parket. 17 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter en 3 volwassenen worden vervolgd via het snelrecht. Ze worden verdacht van onder meer weerspannigheid, het bekogelen van de politie, vandalisme en pogingen tot brandstichting. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt al zeker tot eind juli alle vluchten naar Israël. Moederbedrijf Lufthansa wilde de vlucht naar Tel Aviv de komende maanden geleidelijk hervatten. Maar door de hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten zijn de eerste vluchten alweer geannuleerd. Brussels Airlines kiest er nu voor om sowieso langer weg te blijven. Volgens de maatschappij is die beslissing puur operationeel. Het vliegtuig dat normaal naar Israël vliegt, wordt nu al ingezet op extra vluchten binnen het Europese netwerk. Wisselend tot zwaar bewolkt. Er trekken opnieuw ook buien over ons land. Maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig. Daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon. Maxima tot wel 25 graden.
6: Eerst nog even doorbijten. De komende dagen hebben we nog wat te verwerken. De files, Brian, weet waar die staan?
8: 3 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dan nog aanschuiven op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan, 20 minuten in de plus. En tenslotte op de A12 richting Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Ook daar nog een kwartier extra.
6: Had je niet liever vandaag dezelfde weg op geweest, net zoals gisteren als koerier?
8: Dat is wel plezant, ja zeker.
9: Ik kan me dat wel voorstellen.
8: Absoluut.
9: Eigenlijk.
8: Zo'n gouden tankkaart op de achterbank en zo. Ja, dat is wel cool.
9: Zullen een keer buiten komen natuurlijk. Ja, je wordt toch ook herkend hè, als je onderweg bent met die topradio-auto.
8: Ja, met een auto hangt vol stickers. Ja. Dus dat is moeilijk om niet.
9: Ja. Oké, wie weet, misschien mag je morgen nog eens de deur uit.
8: Spannend.
9: Dat zal ervan afhangen hè, of die gouden tankkaart bij Jeroen en Koen er morgen vroeg uitgaat. Let's go.
5: Dit is Top. Bram van Hee.
6: Al 12 jaar willen ze het samen doen en nu is het er eindelijk van gekomen. Ik heb het over Martin Garrix en Ed Sheeran. Hun nieuwe Repeat It zometeen. Top.

Het is nooit te laat, het is er dan toch van gekomen. Na 12 jaar zitten ze dus al met het idee om het samen te doen. Rewind, repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran bij Top. Dinsdagmiddag is het bij Top. Ja, nog 6 keer slapen, ik heb het eens uitgerekend. En de zomer is terug. Ik zie voor volgende week maandag een zonnetje op de weer-app. Met daarbij de magische grens van 25 graden. Waar we gewoon los over gaan. Ja, komt dat even goed uit? Summer Beat 1000. Volgende week maandag begint onze lijst, de Summer Beat 1000. Ik zei toch al dat het goede weer was besteld. Oh jee, dat is echt zo'n boomer joke, hè? Ja man, ik heb het goede weer besteld. Maar het klopt bij deze. Dus ja, ik kijk er zo hard naar uit. Dat gaat zo'n mooi moment worden. Aftellen naar de zomervakantie, de grote vakantie met de 1000 lekkerste zomerplaten. Jij gaat wat vanaf de eerste rij kunnen meemaken. En nu zijn we klaar om een punt te zetten achter de dinsdag. Laatste uurtje op het werk of misschien ben je al vertrokken. Ik heb lekkere tracks voor jou meegebracht. Moby zometeen en Milk Inc. komt er ook nog aan. Eerst deze van Mason. Dit is Perfect Exceeder. Goedemiddag.

0: beetje de Elon Musk van de muziek is Moby toch wel. Ergens een mafkees, maar ook wel een beetje genius als je dit soort platen hoort. Lift Me Up van Moby.
1: Vandaag om
0: 10:30
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Archie IQ. Dat is de nieuwste werknemer van McDonald's. Want Archie, dat is de naam van de AI-functie van McDo, die ze volop aan het testen zijn in de Verenigde Staten, om te gebruiken in de drive-thru. Dus dan praat je gewoon met een computer. Er komt geen enkele mens meer bij aan te pas. Ze hebben 1 miljoen transacties al tijdens een test uitgevoerd. En 90% van al die testen zijn gelukt zonder dat er een mens bij aan te pas kwam. Ja, wat er dan fout liep bij die 10%, dat wil ik wel eens weten. Een McFlurry over frieten gegoten of zo, moet ik mij zoiets daarbij voorstellen. Het zou best kunnen.
1: En om
0: 1 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: Messi, de voetballer. Meer bepaald zijn kamernummer in het hotel waar hij verblijft voor het WK voetbal. Moet je weten, dat hele hotel is omgetoverd tot een Argentijnse tempel. Het is er echt helemaal over. Ik heb beelden gezien. Er hangen foto's van de ploeg aan de muur. Er zijn slogans om het Argentijnse elftal te steunen. En zelfs de meubels zijn in het blauw en in het wit, de Argentijnse kleuren. Maar het is vooral het kamernummer van Messi waarover wordt gesproken. Want hij slaapt in kamer 202. En de fans van Argentinië zien daarin al een magisch voorteken. Vorig WK, toen in Qatar, sliep Messi namelijk in kamer 201. En de som van 2, 0 en 1, dat is samen 3. En toen veroverde Argentinië zijn derde wereldtitel. Heb je hem? Dus met het nieuwe kamernummer kan je dezelfde rekensom maken. 202, dus 2, 0 en 2, dat is 4. Dan kom je bij wereldtitel 4 uit. Zou het zo simpel zijn? Ja, de fans zien er een teken in. Over een aantal weken zullen we weten of die theorie een beetje steek houdt. Ik ben heel benieuwd. Yes.

winkelkar, een festivalticket en tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug.

0: als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend?
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Dankzij deze plaat weten we dat Rihanna tegen een stootje en een pijntje kan. Ze heeft onlangs de tekening van haar kinderen op haar been laten tatoeëren. Auw.
1: Straks bij Bram.
0: Ja, dat moet ook geen deugd hebben gedaan. Gisteren won luisteraar Thijs de eerste startplek op de Strong Viking Obstacle Run van september in Team Top. Later dit uur ga ik er nog eentje weggeven. Dus ik ga een nieuwe sportieve bekende Vlaming laten horen. Die gaat een sporttip delen met jou. Het is aan jou om te raden wie het is. En zo kan jij samen met ons meelopen op die geweldige run. Want die komt er dus aan in september. Dat is nog een paar maanden. Maar kunnen we ons daarop al goed voorbereiden. Hè? Nu eerst tijd voor...
1: De Beat Blender.
0: Met vandaag vrouwen die extra beat kunnen gebruiken. De blender gaat daarvoor zorgen, zoals je weet. Wie wordt vandaag ons slachtoffer? Nou, dat klinkt negatiever dan ik het bedoel, hoor. Ik wil eigenlijk zeggen, wie wil jij in de beatblender vandaag? Is het dit?

ga jij vandaag voor keuze 2, Mary J. Blige en deze Family Affair. Dus 1 of 2, 1 voor Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. En 2 voor Family Affair van Mary J. Blige. Nu laten weten via de Topradio BE-app. Dank u wel.

0: DJ Wout van Silver hebben ze ooit gevraagd voor het seizoen van Masterchef, Celebrity Masterchef, en hij heeft nee gezegd.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Hoe jij snapt dat?
1: Ja, tuurlijk. Ik zou dat ook niet doen.
0: Maar die kan ik weet niet goed koken.
1: Ja?
0: Ja, dat hebben ze hier gezegd, hè, toen ze op bezoek waren een tijdje geleden.
1: Ah.
0: Dus ik vind dat hij dat de volgende keer wel mag doen. Er komen sowieso nog seizoenen. Een succesvol programma.
1: Ik zou daar mega onzeker over zijn.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar jij kan niet koken.
1: Nee.
0: Dat is verschil.
1: Voilà. Nee, klopt. Ja,
0: nee, maar is toch geen geheim? Ja, is toch geen geheim?
1: Ja, dat is. Ik kan niet koken. Nee, je hebt gelijk. Dat klopt. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Maar jou gaan ze niet vragen. Dus,
1: nee, ik ben ook geen celebrity.
0: Niet van wakker liggen natuurlijk. Check.
1: Die zou ik wel willen zien meedoen met Celebrity Masterchef, kan ik u vertellen.
0: Maar die gaan ze ook niet vragen,
1: met
0: hoor.
1: Met zo'n slagroom en wat niet doen. Enfin, ja, goed.
0: Ja, niet die daar kleren direct uit op televisie. Ja. Dat is toch zo. Hoe gaat het er eigenlijk nog mee? Maar dat zal ons misschien te ver leiden. We gaan dat een andere keer behandelen.
1: Laat dat potje dicht.
0: Ja. Oké, okay, keuze 1 vandaag voor de Beat Blender. Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. En dit is keuze 2. Mary J. Blige en Family Affair. Wat mag het zijn voor jou, Brian?
1: Ah, doe mij maar Marieke dan. Mary J. Blige.
0: Ah, toch?
1: Ja, toch wel. Ja, absoluut. Toch.
0: Vanwege die kleren van Britney, maar ik mocht daar niet over beginnen.
1: Nee, niet doen. Nee.
0: Oké, eerste files.
1: Yes, 4 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E17 richting Kortrijk. Tussen Destelbergen en De Pinte ben je 3 kwartier kwijt. Dan nog op de Antwerpse ring richting Gent. Verlies je 40 minuten vanaf Berchem door een file in de Kennedy-tunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 35 minuten extra. En tenslotte op de E17 richting Sint-Niklaas tussen Gentbrugge en Beervelde zo'n 25 minuten extra.
0: Brand. Ik herhaal nog kort even 1 voor Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, 2 Mary J. Blige, Family Affair. Want met al onze 7 tussendoor, het moet een beetje duidelijk zijn natuurlijk. Ja, ik ga stemmen tellen vanaf nu.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt...

0: doet het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 4.

0: Dat gaat goed vooruit. Milky, Just the Way You Are.
1: De Beat Blender.
0: Eventjes naar de telefoon. Bert uit Herentals. Goedemiddag.
2: Hey, dag Bram.
0: Je hebt gestemd voor Britney Spears of voor Mary J. Blige. Ofwel voor dit. Ofwel voor dit. Jij mag het zeggen, één of twee.
2: Het was twee natuurlijk, Mary J. Blige.
0: Ja, ik weet niet of dat zo natuurlijk is. Voor jou wel.
2: Dat is een natuurlijke keuze.
0: Goed, ja, je moet altijd je hart volgen natuurlijk, als je er zo zeker over bent. Jij bent vandaag de stem van de meerderheid, dus ik ga die vandaag in de blender stoppen. Heb je al een beetje een goede dag gehad?
2: Ja, valt me wel mee. Ik heb deze morgen nog wat gaan wandelen en toestanden.
0: Mooi.
2: Maar nu is het hier ook weer verschrikkelijk aan het regenen in Herentals. Ik weet niet of dat bij jullie zo weer is.
0: Nu schijnt de zon.
2: Gelukzakken.
0: Ja, maar goed, onze portie komt nog. Volgende week is dat allemaal opgelost. Dan hoor je bij Top de Summer Bee 1000. En wordt het gewoon 26, 27 graden. En kan het hele land van zon genieten. Hè, kijken we daar naar uit. Ja, het zal wel zijn. Al voorsmaak je misschien voor wat komt, hè, die Family Affair. We gaan hem in de mixer stoppen. En ik ben samen met jou even benieuwd wat eruit komt. Goed?
2: Oké,
0: dan nog een heel fijne dinsdag, wat je ook nog doet.
2: Okie doke.
0: Yo, bye-bye.
1: De Beat Blender.

0: Ik had het net nog met Brian over de kookkunsten van Britney Spears. Komt een berichtje binnen van luisteraar Greg. Die zegt, ja maar mannen, Britney Spears kan nogthans goed koken hoor. Koken geschreven met een C. Maar goed, dit was Mary J. Blige. Britney heeft de Beat Blender niet gehaald. Oh, jammer toch. Ze is blijkbaar niet meer zo super populair. Anyway, Family Affair heeft het wel gehaald. Goeie versie dit. Dit is de beatversie van Family Affair. Zometeen tickets te scoren voor de Strong Viking Obstacle Run.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, joh.
2: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
3: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim? Tuurlijk. Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Uit Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko?
4: Mo.
5: Baaien.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop, mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
7: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft een kampioen in afval.
8: Ree-Eggermond, fileersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be. Modu van.
5: Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
9: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
10: 11 en 12 juli in Alken.
11: Vinyl Only Sets by Pierre.
10: Fuse.
11: Marco de la Rocca.
10: Iris Mensa.
11: Daniel Bovie.
10: DJ Glenn.
11: Sela and more. Tickets en info, 12 Inch Lovers.

0: Na de zomer gaan we het opnieuw doen in september. Dan gaan we opnieuw de Strong Viking lopen met Team Top. En omdat we de week nadien deze keer... Een ezel stoot zich geen twee keer, je weet wel. Omdat we ons deze week, de week nadien, niet als 80-jarigen willen voelen, heb ik wat bekende Vlamingen opgebeld. Allemaal BV's die iets hebben met sport. Met de vraag, geef ons een sporttip. Een goede looptip om ons een beetje beter voor te bereiden. Want dat is blijkbaar niet zo goed gebeurd de vorige keer. Nu, het was fun, hè, daar niet van. Maar die voorbereiding kan misschien wel wat beter. Als jij weet met wie ik heb gebeld deze week, dan win jij een startplek in Team Top. Dan mag je in ons team. De Strong Viking Obstacle Run is er op 12 en 13 september in Gent. Krijg je ook het officiële Top Radio loopshirt van ons. Die zijn mega cool, die blauwe shirts. Moet je maar eens bekijken via onze website. Daar staan ze ook te blinken. Tijdens de vorige editie hadden we allemaal zo eentje aan. Ja, ondertussen is de modder eruit gewassen en ja, ik ga die nog eens aandoen om binnenkort de training aan te vatten. Maar goed, luister goed, want de opdracht is voor jou heel eenvoudig. Stuur mij de naam in van deze bekende Vlaming.
1: Dag iedereen, ik ben... Ja, je weet of je weet niet, ik heb een schoenwinkel, dus schoeisel om te lopen is zeer belangrijk. Maar vooral het knopen van je veters. Natuurlijk niet te hard, want anders krijgen je tenen geen bloed meer en dat zou jammer zijn. Allee, veel succes!
0: Welke bekende sportieve Vlaming was dit? Ik wil nu zijn naam zien via de Top Radio BE-app. En het kan je dus een startplaats opleveren voor de volgende obstacle run van Strong Viking. Dan zien we elkaar misschien wel in Team Top komende september.

0: Fast Car van Jonas Blue bij Top. Ik heb net een telefoontje gedaan met luisteraar Elke uit Hoeilaart. Elke, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe nam jij de telefoon op zo pas?
1: Ja, met het juiste antwoord.
0: Nee, maar wat heb jij gezegd toen ik de telefoon, toen jij mij aan de lijn kreeg?
1: Dat je
0: het
1: eerst niet kunt menen.
0: Ja, dat was echt zo super vettig Antwerps. Ik vond dat de max.
1: Ah, zo.
0: Deze meende niet, of hoe zei je dat?
1: Ja, deze kun je niet menen.
0: Ja, ik meen het wel, Ik wil zo meteen van jou horen wie dit was.
2: Dag iedereen, ik ben... Ja, je weet of je weet het niet, ik heb een schoenwinkel, dus schoeisel om te lopen is zeer belangrijk. Maar vooral het knopen van je veters. Natuurlijk niet te hard, want anders krijgen je tenen geen bloed meer en dat zou jammer zijn. Allee, veel succes!
0: Welke bekende Vlaming heb ik opgebeld?
1: Andy Peelman.
0: Is het Andy Peelman?
2: Dag iedereen, ik ben Andy Peelman.
0: Ja, tuurlijk wel. Welkom in Team Top. Beste Elke. Heb je al goede loopschoenen?
1: Ik moet er nieuwe gaan halen, want mijn zijn helemaal uit.
0: Dan ga je naar de winkel van Andy moeten gaan, hè?
1: Ik denk het ook.
0: Het is dankzij hem dat je erbij bent bij Team Top. Wij zien elkaar in september. Jij mag samen met een Plus One ook iemand sportief aan de start staan staan met ons. Dat gaat echt leuk worden.
1: Ik hoop het, maar ik ga ervan uit.
0: Sowieso. Dan zien we elkaar dan.
1: Super, tot dan.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.

0: Luisteraar Elke is blij. Zij mag in het officiële Topradio loopshirt meedoen met ons aan de volgende Strong Viking Obstacle Run. Maar er is nog plaats aan de start. Morgen nieuwe bekende Vlaming met een nieuwe sporttip. Misschien raad jij hem dan wel. Word je uitgepikt en ga jij ook met ons mogen meedoen in september. En nu op naar de top headlines.
1: Top! Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor 2K? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
1: Dit is Top!
0: Het is 5 uur, tijd voor de top headlines. Ik krijg je van Simon. Simon van Elslander, goedenavond.
4: Goedenavond. De Brusselse politie blijft alert voor nieuwe onderwijsdrellen. Gisteren liep een nieuw protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs aan Brussel Centraal en het Poelaardplein voor de 4e keer in 5 dagen uit de hand. Bij de rellen van gisteren zijn nog eens 8 railschoppers gearresteerd. In totaal zijn er nu al 23 personen ter beschikking gesteld van het parket. Het gaat om 17 minderjarigen en 6 volwassenen. 3 van de meerderjarige verdachten moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen en 14 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. Een vernietigende audit legt 20 jaar van grootschalige fraude bloot bij een opgedoekt sociaal verhuurkantoor in Sint-Joosten-Node in Brussel. In bijna 9 op de 10 onderzochte dossiers werd gesjoemeld met de toewijzing van sociale woningen. Medewerkers vervalsten attesten om zichzelf en familieleden voorrang te geven op de wachtlijst. Er werd zelfs geld gestolen van kwetsbare huurders. Zelf beweren ze van niets te weten. Het Brussels gewest heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek. 4 verdachten van de aanslag op de synagoge in Rotterdam hebben bekend. Tijdens een inleidende zitting verklaarden ze wel dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Het viertal zou 3000 euro hebben gekregen voor het plegen van de aanslag op 13 maart. 2 andere verdachten die een coördinerende rol zouden hebben gespeeld, zwijgen voorlopig. Justitie beschouwt de explosie als een terreuraanslag om de Joodse bevolking angst aan te jagen. De actie werd opgeëist door een pro-Iraanse groepering die ook achter een eerdere aanslag op de synagoge in Luik zit. De laatste buien trekken over ons land. Het klaart op vanavond, maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan in het weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.
0: En van Simon over naar Brian voor de files.
5: Ja, absoluut. Het is redelijk druk. 7 plekken waar je meer dan 25 minuten verliest. Is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas tussen het Universitair Centrum... Nee, het Universitair Ziekenhuis van Gent en Beervelde.
0: Centrum.
5: Excuseer. Verlies je... Ja, dat is ook met een Z. Tussen 1:20. Op de E17 richting Kortrijk tussen Destelbergen en De Pinte 1:15 erbij. Dan ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 1 extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 40 minuten in de plus. Dan op de E40 vanuit Brussel richting Luik 1:30 extra vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten erbij. En tenslotte op de E314 richting Lummen. Door een ongeval in Wilselen verlies je daar 25 minuten.
0: Tenslotte, zoals we zeggen.
5: Ja,
0: misschien
5: klopt.
0: Moet je eens alle S-klanken door een Z vervangen in het volgende verkeersoverzicht.
5: Ah, dat is misschien een goeieke.
0: Ja. Oké, het is toegestaan. We gaan er eens een meeting over beleggen, wat denk je?
5: Dat is een goed idee. Ik heb tijd.
1: Dit is
5: nu.
1: Wat denk je?
0: Ik heb geen tijd.
1: Bram van Hee.
0: Want ik vertel je zo meteen welke flitspaal het meeste flitste vorig jaar. Misschien heb je er ook al mee te maken gehad. Nu Armin van Buren.
1: Top!

Vorig jaar zijn er in België miljoenen boetes uitgeschreven. En dan komt er ook elk jaar zo'n rapportje uit van de flitspaal die het meeste werk heeft geleverd. Ja, lees eigenlijk degene die het meeste heeft opgebracht. Ja, er is blijkbaar één paal die alle records breekt. Het is een flitspaal die elk uur 13 auto's flitste vorig jaar. Dus elk uur opnieuw ging die gemiddeld zo'n 13 keer af. Gigantisch veel. Het is de flitspaal langs de Antwerpse ring, ter hoogte van Deurne. Misschien heb je daar ook ooit al kennis mee gemaakt. Dat ding heeft in totaal bruto 8 miljoen euro opgebracht. Jammer voor de staatskas, want op dit moment flitst hij niet meer. Ja, door werken aan de afrit is die tijdelijk weggehaald. Maar ik ben er zeker van dat hij terugkomt. Vroeg of laat gaat hij toch terugkomen. Dat is echt een cash cow onder de flitspalen. Dus ja, applausje voor de flitspaal daar. Langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Die heeft echt goed werk geleverd. Toch? Wedden dat hij terugkomt. Dirty cash.

Dit komt uit Bulgarije en de fanclub was er ook bij vandaag. Dara, de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Een track met heel veel fans, maar ook heel veel mensen die erbij denken, ja, dit is even slikken en dan weer doorgaan. Dus gaan we gewoon door. Ik zag de vraag al heel vaak binnenkomen. Hoe zit het met de gouden tankkaart van 1000 euro van Top? Dat is een goede vraag en ik ga die zo meteen behandelen voor jou. Eerst nog Felix Jean. Dit is Call It Love.

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Vanavond is er geen levering van de gouden tankkaart van 1000 euro.
1: Top delivery.
0: En dat is compleet de schuld van luisteraar Christophe uit Meissen. Die heeft supersnel zijn deur opgedaan deze ochtend. In het vervolg, Christophe, wacht eens een beetje langer. Dan blijft het zo wat spannender voor iedereen, hè?
2: En het pakketje is officieel geleverd.
3: Voilà, de tijd is gestart.
4: Ah, ik zie nu wel een deur opengaan. Ah. Ik zie ook iemand buiten komen. Ja. Weet jij de code van de dag?
5: Ja,
4: 3x0. We gaan kijken of dat correct is. Zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk. En nu nog de laatste cijfer. Is dat correct of niet? Gaat het kistje open of blijft het dicht? Jeroen, Koen?
3: Ja?
4: Het kistje is open!
6: Ja!
3: Het zag hem aankomen.
6: Als je voor die 3 nullen een 1 zet, dan heb je dus 1000 euro. De gouden tankkaart is binnen.
5: Yes, dankjewel.
0: Maar dat is wel heel fijn om te zien dat het zo'n collectief momentje aan het worden is. Iedereen die zo mooi op tijd de deur open doet en die toch maar eens gaat kijken of het niet aan zijn deur wordt geleverd, die gouden tankkaart. Maar je weet, als het dus fout loopt in de ochtend, dan is er ook een avondlevering. Dat doen we ook heel speciaal voor de mensen die al vroeg aan het werk zijn. Hoe dan ook, het zal dus niet voor vanavond zijn. Volgende kans om de gouden tankkaart voor je deur geleverd te krijgen. Dat is morgen vroeg bij Jeroen en Koen. En niet ingeschreven is altijd verloren, zeg ik. Hè? Dus als je nog kans wil maken op bezoek van ons, topradio.be, daar kan je je nog inschrijven.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. Dit is Top.
7: We make you move.

0: Dancing on My Own van Robin bij Top.
1: Straks bij Bram.
0: Breaking news, iets wat ik niet had zien aankomen. Ik ga het nog niet vertellen, maar deze tune is misschien meer gepast. Het is een grote aankondiging. We gaan met trompetjes moeten aankondigen, want... Ja, er is zo pas iets aangekondigd. Maar zometeen wordt het allemaal duidelijk.
2: Ja, nee, ik wil een tip. Kom. Hup.
0: Jij wil een tip?
2: Ja.
0: Sport.
2: Oh. Ah. Spannend.
0: Maar dat kan van alles zijn natuurlijk.
2: Ja, ik wou het net zeggen. Of wij worden het zo
0: ik
2: meteen.
0: Ik heb nieuws over iemand die al in het programma is geweest deze week.
2: Gaat Andy Peelman nog een villa zetten?
0: Nee. Je weet al genoeg. Kom. Verkeersinformatie, ik ga het zo meteen vertellen.
2: Ja, 6 plekken waar je op dit moment langer dan een half uur aanschuift. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 1 uur en 20 minuten. Dan nog op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrillenlaan 1 uur erbij. Op de E40 richting Luik tussen Krainem en Bertum verlies je 40 minuten. Op de E17 richting Gent tussen Beervelde en Gentbrugge 1 dikke half uur erbij. Op de Brusselse binnenring dan, tussen Diegem-Woluwelaan en Tervuren 4 Armen, 35 minuten extra. En op de E17 richting Sint-Niklaas, exact 1 half uur extra tussen Zwijnaarden en Destelbergen.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen.

0: Wat is dat nieuws nu dat zo pas is binnengekomen? Wel, het is eigenlijk muzikaal nieuws, want er komt een single uit van iemand waarvan je het misschien niet meteen verwacht. Het gaat deze zomer al gebeuren. En die iemand, die haalt zowat dagelijks het nieuws. Er gaat echt bijna geen dag voorbij of die haalt het nieuws. Nu ook weer. Dames en heren, maar vooral dames eigenlijk. Ruben van Gucht gaat een single uitbrengen. Ja, ik herhaal, Ruben van Gucht gaat een single uitbrengen. Er komt dus een plaat van Ruben van Gucht, een danceplaat, als ik goed ben ingelicht.
1: Blijkbaar kan dat allemaal. Eén, blijkbaar kan dat allemaal. Ja, het is mijn leven.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Lost Frequencies. Live.

Zeg nog eventjes over die plaat die Ruben van Gucht heeft aangekondigd. Deze zomer komt die uit. Allee, ik wil daar zeker niet lacherig over doen, want hij heeft de track gemaakt samen met Dirk Zwartenbroeks, de man achter Buscemi. DJ Buscemi, dus dat zal wel een plaat van goede kwaliteit zijn. Daar wil ik eigenlijk mijn hand wel voor in het vuur steken. Er gaat ook een stem op te horen zijn, maar het is niet de stem van Ruben van Gucht. Dus daar zijn we gelukkig van gespaard gebleven. Ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Als het iets is, dan ga ik hem zeker met jou delen. Ben benieuwd. Dit is Another by Top en Relax My Eyes.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Zit jij nieuw?
4: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
5: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
6: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met een duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

Heb jij het laatste seizoen van Temptation Island al gezien? Ik heb zin gekregen om ernaar te kijken dankzij de komst van twee van zijn kandidaten afgelopen vrijdag bij Wouter. Zometeen meer daarover. Ja.

0: Ik heb het filmpje net gezien op onze socials.
1: Bram van Hee.
0: Filmpje van de voorbije partyroom op een vrijdag waarin onze Wouter bemiddelt tussen de Temptation Island kandidaten Tiaro en Deborah. Wouter, wat was met dat allemaal vrijdag?
2: Ja, er was ook sprake van een huwelijksaanzoek.
0: Ik heb het
2: al gezien in het filmpje.
0: Ja, ik heb het gezien. Check het via Instagram of via Facebook. Het staat daar nu online. Misschien gaan ze jou wel vragen voor het volgende seizoen als presentator.
2: Ah ja, omdat ik vind Elias dat jij wel... een beetje miserie heeft met Annelien Korevits.
0: Ja, klopt. Er is een relletje tussen kandidaat Elias, andere kandidaat en Annelies Korevits. Er wordt wat met modder gegooid. Maar jij kan blijkbaar veel beter met
2: vind
0: de kandidaten.
2: Vind je dat ik een goede bemiddelaar ben?
0: Ja, jij kan wel goed overweg met die Temptation-kandidaten, moet ik zeggen.
2: Ja, dat is waar.
0: Ik had het niet verwacht.
2: Nee, dat ging eigenlijk heel goed tussen die twee. Maar volgens mij, je moet het filmpje maar eens bekijken. Ik ga het er straks ook nog over hebben. Maar volgens mij kan er toch nog iets gebeuren hoor, tussen Tiaro en Deborah.
0: Dat denk je. En heel veel van onze luisteraars hebben dat ook al gereageerd. Hè, van, allee, er is toch meer tussen die twee. Dus,
2: ja.
0: Enfin, jij kan het weten, want jij zat op de eerste rij natuurlijk.
2: Juist.
0: Maar zo meteen meer daar dus over in de partyroom.
2: Ja, ik ga het er straks
0: En ondertussen gaan we dat filmpje checken. Goed?

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is bijna 6 uur. Laten we samen weer iets beter maken van deze dinsdag in de Party Room. Eerste topheadlines en het gaat over fraude.
6: Goedenavond. Een vernietigende audit legt 20 jaar van grootschalige fraude bloot bij een opgedoekt sociaal verhuurkantoor in Sint-Joosten-Noode in Brussel. Dat lezen we bij Brus. In bijna 9 op de 10 onderzochte dossiers werd gesjoemeld met de toewijzing van sociale woningen. Medewerkers vervalsten attesten om zichzelf en familieleden voorrang te geven op de wachtlijst. Er werd zelfs geld gestolen van kwetsbare huurders. Zelf beweren ze van niets te weten. Het Brussels gewest heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek. Er woeden wereldwijd momenteel 65 staatsgebonden conflicten. En dat is een recordhoogte sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit een studie van het Noorse Vredesinstituut, PRIO. Het rapport wijst Israël aan als een van de grootste agressors vanwege de gelijktijdige strijd in onder meer Gaza, Libanon en Syrië. Ook het Amerikaans beleid onder Donald Trump krijgt kritiek. De voorbije 5 jaar waren met 930.000 doden de bloedigste sinds de Koude Oorlog, met de zwaarste tol in Oekraïne, Gaza en Sudan. Afrika blijft het zwaarst getroffen continent. Wielrennen, team Visma Leasebike, heeft de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Fransman Alex Baudin behoudt zijn gele leiderstrui. De Nederlandse formatie legde het golvende parcours van ruim 28 kilometer het snelst af, met een voorsprong van 9 seconden op Ineos. Wout van Aert speelde geen rol van betekenis, hij moest al vroeg lossen. In het algemeen klassement behoudt Baudin 12 seconden voorsprong op Kevin Vauquelin en Oscar Only. Maxime van Gils is de eerste Belg op een 8e plaats. Klaart op vanavond. De laatste buien trekken over ons land. Maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig. Daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan het weekend. Brede opklaringen en veel zon. Maxima tot wel 25 graden.
5: Wadden! Maxima tot 25 graden heb ik gehoord. De herfst zal het land... Het zal uit het land verdwijnen, ja. Amai, begint hier al goed. Even kijken waar de files staan. De A12 verlies je tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 40 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Burgerhout ook nog een 30 minuten vertraging. De buitenring van Brussel tussen Grimberg en Zellik ook een 30 minuten vertraging. Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout ook al een 30 minuten. Kan ik nog iets anders zeggen dan een 30 minuten? Nee, precies niet. De E40 tussen Sint-Agatha-Berchem en Ternat ook een 30 minuten vertraging. Sorry hoor, A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid ook een 30 minuten. Maar 21 minuten tussen de E19 en de Herentalse baan verliezen. En 20 minuten op de E19 tussen Kontig en Binnensingel. Maar ook nog veel andere problemen. Dan sta je voor maximum een kwartier aan te schuiven.
4: Dit is Stop. Wouter de Vries.
5: Ah, wat een heerlijke soundtrack heb ik weer voor je. Zometeen K2 en John Calvin Harris ook nog draaien. Maar starten met de Bausa met dat pianootje erbij. Top.

0: Blessings, Calvin Harris en Clementine Douglas. Goedenavond. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1.
1: The party room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: We gaan samen de herfst en de niesbuien uit het land verdrijven met zomerse beats in de party room. Met straks alles over Festi Loco. Een nieuwe track in goed bevonden in 30 seconden waarover jij je mening mag geven. Maar waar Deadmau5 zelfs achter staat. Hoe dat verhaal is hoor je straks. En een sprookjeshuwelijk in Hollywood wat op de klippen is gelopen. Het kan alleen maar beter gaan. De dinsdagavond lacht je toe onderweg naar huis van het werk. Nu met Kato en John. Goedenavond.

Kato en John, Turn the Lights Off uit Denemarken. Heel de zomer lang volgen weer de beste dancefestival hier op Top. En 4 juli is het weer tijd voor Festiloco in Ninoven. Ik kan daar met die collega's naar de VIP gaan, maar dan moet je baas bijvoorbeeld wel sponsor zijn van het festival. Dan raak je zo binnen in de VIP. Dus concreet, zeg gewoon tegen je baas dat je dringend nood hebt aan wat ontspanning. En dat Festiloco daarvoor de ideale plek is. En heb je dat zo geregeld, hè? En als je daar toch rondhangt op Festiloco, kom dan eens langs aan onze Silent Disco. We staan er

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
8: Een meesterlijk gebouwen actie in elke Pringentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
11: Top. We make you move. The Party Room.

0: Joel Corey Galantis en de mooie stem van Easy Bizou. Stay a little longer. Nog steeds talk of the town op de socials is Temptation Island. Zeker voor wie het heeft gevolgd op streams. En afgelopen vrijdag had ik hier de toppers van Temptation Island op bezoek in de Party Room XL. Charo en Deborah natuurlijk uit Temptation Island. En ik stelde hen natuurlijk meteen de vraag waar iedereen het antwoord op wil weten. Zijn jullie nu een koppel?
1: Dag, kijk, we horen elkaar nog elke dag. Deborah gaat altijd een speciale vrouw zijn voor mij. Maar...
2: Ja, ik vind gewoon het leeftijdsverschil wel echt een dingetje. Er zit 10 jaar tussen, dat is echt superveel.
0: En toen probeerde ik nog te bemiddelen. Check even onze video daarvan op Top Radio, Facebook of Instagram. Maar ja, op liefde staat toch geen leeftijd, zeggen ze altijd. 10 jaar verschil moet toch lukken. Wat vind jij ervan? Vind je dat Deborah en Charo een mooi koppeltje zouden zijn of niet? We kunnen hier een kleine poll organiseren met 2 woordjes die ik net heb bedacht. Ofwel stuur je Debo ja in onze app, als je die 2 graag samen ziet. Of Debo nee, als het niet zo is. Dus als je vindt Charo en Deborah, ja, het zou toch een mooi koppel zijn. Ondanks het 10 jaar verschil, dan stuur je maar Debo.

afgaan op de reacties in de topradio.be. Dan gaat het toch nog iets worden hoor, tussen Charo en Deborah. Vele keren Deboja die hier binnenkomt. Kurt zegt Deboja, want 10 jaar verschil, dat is toch niet erg. Mevrouw is ook 10 jaar jonger en dan marcheert al 23 jaar. Ook Didier zegt Deboja, happy life, happy wife. Ook Mike, Deboja. Thibaut hier ook, Deboja. Ik hou je op de hoogte als er verandering komt.

0: viooltjes in de track, dan weet je bijna half zeker dat het een eentje is van Clean Bandit. Samen met Jean-Paul, dat was Rockabye. In 40 ongeval gebeurt, die verliest daar een uur tussen Sint-Agata, Berchem en Ternat, buitenring van Brussel, tussen Machelen en Jette. Ook 50 minuten A12 tussen Antwerpse Haven en Antwerpen Noord, een half uur. E19 tussen Rumst en Binnensingel, een half uur. Half uur ook Antwerpse Ring tussen Antwerpen West en Berchem. Ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout, 25 minuten. Is ook zo op de A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen Zuid. En op de E40 ook dezelfde verliestijd tussen Sint-Stevens-Woluwe en Berchem. 20 minuten Antwerpse Ring tussen Sint-Anna-Link over aan Antwerpen-West en ook op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Heel veel file vanavond. Op andere plaatsen sta je nog vaak tot een kwartier in de file. Zometeen test ik weer een nieuwe track in Goed Bevonden in 30 seconden. En met dat nummer is eigenlijk ook een klein linkje met... Kijk deze nog? Uit Canada. En met zijn muizenmasker. Deadmau5.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immo's Koopman.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af.

0: extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

0: Thomas Gray en Rumors.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Ja, maak je muziek, dan kan je dat insturen richting de party room op Top. Je kan er ook een professionele audiomastering mee winnen dankzij Dendas Music. En Koen heeft dat gedaan. Een goedenavond, Koen.
2: Goedenavond, Wouter.
0: Jij bent eigenlijk al heel lang bezig met muziek. Hoe lang juist?
2: Goh, ik ben al, denk ik, van mijn 16 jaar bezig en ik ben er nu 45, dus...
0: Wow!
2: Ja, ik ben van jongs af aan eigenlijk als
0: de muziekmicrobe, ja.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar je muziek zal wel geëvolueerd zijn doorheen de jaren, dat waarschijnlijk.
2: Ja, wel, ik ben begonnen zo wat als DJ in kleine cafés gewoon te draaien. En dan ben ik meer overgestapt naar instrumentale, orkestrale muziek.
0: Ja.
2: En dan ben ik eigenlijk pas terug overgegaan aan mijn passie van vroeger, zo wat elektronische dance music. Dus ja, dat is blijven hangen.
0: Ja, Koen, en dat is ook hetgeen wat we zo meteen gaan horen. Je artiestennaam of de naam waaronder je muziek uitbrengt is Kinetic Wave Orchestra. En ik zei het daarnet aan de luisteraars, er is een linkje met Deadmau5. Maar vertel het zelf maar, wat is die link?
2: Nu, Deadmau5 is Canadees. En twee records waar ik bij al een paar nummers heb gereleased.
0: Ja.
2: Dat is ook een Canadees label en dat is eigenlijk Deadmau5 eigenlijk in 2008 zelfs of zo gestart, denk ik ook.
0: Zo.
2: Producers.
0: Dus jij kan je muziek uitbrengen op het label waar Deadmau5 ooit is begonnen. Maar Koen, hoe kom je dan bij een Canadees label? Is een Belgisch label niet goed genoeg of zo?

0: Ik heb dat in de tijd naar verschillende labels gestuurd. En T-Records heeft mij teruggecontacteerd. Ja. En ik ben nu al een paar jaar met hen aan het samenwerken.
1: En je bent er tevreden van?
0: De release.
1: Ja, okay.
0: Ik ben er heel tevreden van, ja.
2: Koen, ik heb het gevoel dat we nog lang kunnen praten. Maar het gaat natuurlijk wel ook even over de track die we zo meteen draaien. En we zullen horen de Music in You. Ik hoor daar een stem op. Wie is die stem juist? Is dat met AI of niet? Ik vraag het toch maar eventjes. Hè, de dag van vandaag.
0: Het is echt volledig zelf gemaakt en dus, het is wel een sample dat ik gebruik, maar die is zelf allemaal geproduceerd, dus zonder AI.
2: Old school, zelf geproduceerd, dat horen we eigenlijk ook nog wel graag de dag van vandaag. Het nummer heet The Music in You. Ik ga het zo meteen 30 seconden draaien, maar welke stijl is het? Kan je het samenvatten ergens? Hoe vind je het zelf?
0: Melodic house en zo'n progressive house tintje erbij nog.
2: Oké, ik hoor het. Een echte music lover hier aan de telefoon, Koen. We gaan je nummer 30 seconden een kans geven en hopelijk meer. En dat horen we dan zometeen. Oké, tot straks.
3: Goed bevonden in 30 seconden.

Oei. En daar is die vervelende wekker al. Stukje van Kinetic Wave Orchestra van onze Koen. The Music in You. Hoorde je net, maar wat gaan we ermee doen? Voel je de vibe? Je hebt het gevoel van, kijk, ik wil hier meer van horen. Ik wil het volledig horen, dat nummer. Stuur je goed bevonden in de Top Radio BE-app. Of voel je de kriebels? Niet helemaal of niet genoeg. Dan wordt het niet goed bevonden in de Top Radio BE-app. Zoals steeds vraag ik altijd een woordje uitleg natuurlijk. Jouw gevoel, als je dat kan samenvatten in een berichtje, graag. Dus kom maar door in de Top Radio BE-app. Wat doen we ermee? Met deze The Music in You. Goed bevonden of niet goed bevonden. Nu insturen in onze app. Dit is

0: Want You Want, dat is ook mijn vraag aan jou natuurlijk met die track van Koen daarnet. En ja, we zijn er nog niet helemaal uit. Frederik zegt hier, moeilijk te bepalen nu. Ik zou er toch wel graag meer van horen, maar is dat de algemene trend of niet? Jij mag het beslissen. Blijf nog even je mening geven. Goed bevonden of niet goed bevonden in de Top Radio BE-app.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek?
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek!
3: Ja! We hebben een winnaar!
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
6: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Regas, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.
7: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Silver was dat en Turn the Tide. Daarnet hoorde je een stukje van. The Groove van Kinetic Wave Orchestra.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En daar is onze music lover Koen terug. Koen, ik heb eigenlijk nog niet gevraagd, wat doe je in het dagelijkse leven naast muziek maken?
2: Dan ben ik secretariaatmedewerker op de Echo School in Oudegem.
0: Oké, iets totaal anders.
2: Ja, volledig anders.
0: Ja. We gaan eens de resultaten checken. Ben je nerveus om het te horen of heb je er vertrouwen in?
2: Ik ben zeker nerveus.
0: Ja, merk het niet hoor. Jan zegt hier, niet goed bevonden. Oeh, wat doet het met jou, Koen? Zou je muziek afbreken?
2: Boah, dus komen er nog, hè.
0: Komen nog reacties inderdaad. En wat voor reacties, Koen? Lieve zegt hier, Kinetic Wave Orchestra, goed bevonden. Lilian, ben super nieuwsgierig, fan van zijn muziek. Peter zegt hier, hey Wouter, goed bevonden. Ik vond het nu al veelbelovend. Les zegt ook, goed bevonden, er zit een goede beat op. Kelly, zeer goed bevonden. Melanie, omdat de bas goed zit, wil ik het volledig horen. Ja, Koen? Wat is dat hier allemaal? Dirk, goed bevonden. Benieuwd, wat moest eigenlijk nog beginnen? Jannik ook goed bevonden. Ik denk dat iemand uit West-Vlaanderen. Aran zegt hier, mag de hus geven. Goed bevonden. Valerie, ook goed bevonden. Ja, Koen. Er was maar één slecht woordje eigenlijk. Met andere woorden...
1: Goed bevonden.
0: Wat doet dat met jou?
2: Ja, dat maakt mij heel blij, dat maakt mij een dag wel.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè. Hoe lang heb je eigenlijk gewerkt aan dat nummer?
2: Enkele dagen. Voordat je dat volledig goed zat, toch een paar weken. Toch.
0: Ja, kijk. The Music in You van Kinetic Wave Orchestra. Ik ga het volledig voor je draaien. En niet te vergeten, je wint ook een professionele audiomastering voor een volgend nummer. Want ik denk dat je heel veel muziek maakt, dus dat kan je wel gebruiken, hè?
2: Ja. Ja, heel erg bedankt.
0: Ja, oké. Okay. Graag gedaan en we gaan genieten van je nummer. Dankjewel om dit te sturen. Prettige avond, Koen.
2: Voor u ook, dag Walter.
3: Dendas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dendas Music.

0: net in goed bevonden in 30 seconden. Slecht nieuws vandaag helaas voor Ariana Grande. Want na 3 jaar is haar relatie met Wicked-collega Ethan Slater op zijn einde gekomen. Kurt, ik hoop dat jij straks beter nieuws hebt voor de luisteraars.
1: Ik heb zelfs 1000 keer beter nieuws. Ah ja, misschien is dat wat overdreven.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Ah, waarom die 1000 keer? Ik denk dat ik het al een beetje weet, hoor.
1: Ja, we geven natuurlijk nu deze week 1000 euro weg. Maar volgende week is er ook 1000.
0: Een tankkaart, hè, Kurt?
1: Uiteraard, ja, uiteraard, ja. Uiteraard. Maar volgende week is er de Dance Top 1000. Die start al in de Summer Beat 1000. We gaan je voorbereiden op de zomer. En ik ga dat ook al een klein beetje doen met heel zomerse battles.
0: Ja, ga je ook misschien ook al iets doen met het WK voetbal? Dat start ook donderdag, hè? Als ik
1: dat
0: goed ben,
1: zou kunnen. Dat ga je ontdekken na 7 uur.
0: 1000 redenen om te luisteren. Yes. Straks veel plezier met Kurt en zijn dance battles. Dit was een party room. Het zat weer nokkie vol. Het is nog de Swedish House Mafia. Wait so long. Ah, zo lang hoef je niet te wachten. Morgen ben ik er weer. Tot dan.

0: Room, sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Sst, luister.
10: Summerdeals!
9: Hoor je het ook?
10: Summerdeals!
9: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
12: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
14: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
15: Dit is Stop!
16: 7 uur en er is nieuws over onze koning en Simon weet wat het precies is. En ik ga het ook vertellen in de Top Headlines. Goedenavond.
17: Goedenavond. Koning Filip heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Antwerpse gevangenis. De koning sprak er met gedetineerden, cipiers en de directie. De verouderde Antwerpse gevangenis biedt plaats aan 439 gedetineerden, maar herbergt er momenteel zo'n 700. Daardoor moeten 67 gevangenen op de grond slapen. Een gloednieuwe gevangenis in de buurt staat al maanden leeg door personeelstekorten en technische problemen met de beveiliging. Koning Filip maakt zo concreet werk van zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij de overbevolking in de Belgische gevangenissen aanklaagde. Wie vanaf juli wordt betrapt op rijden onder invloed, krijgt in alle geval een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Nu hangt de duur nog af van het alcoholpromillage, maar de wet trekt de straf vanaf volgende maand gelijk voor iedereen. De nieuwe regelgeving verduidelijkt ook dat wie een rijverbod heeft, ook niet op een e-step mag stappen. Daarnaast riskeren overtreders met een voorlopig rijbewijs voortaan dezelfde strenge straffen als beginnende bestuurders. Bij een zware fout moeten ze hun examens opnieuw afleggen. De Red Flames spelen rond dit uur hun laatste en cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. De Belgische voetbalvrouwen strijden met Schotland om de groepswinst. Die eerste plek levert een gunstigere route op naar het WK 2027 in Brazilië. Beide landen hebben evenveel punten, maar de Schotten hebben een beter doelsaldo. Omdat Schotland vanavond gelijktijdig tegen het op papier zwakkere Israël speelt, moeten de Flames vol op de aanval spelen en hopen op een absolute doelpuntenkermis om die eerste plaats te heroveren. Het klaart op vanavond. De laatste buien trekken over ons land. Maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst nog zonnig. Daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar in het weekend brede opklaringen en veel zon. Maxima tot wel 25 graden.
16: Dankjewel, Simon. En ik heb hem net horen zeggen dat het klaart op. Ja, qua files klaart het niet echt op, helaas. Brusselse buitenring, een uur extra tussen Vilvoorde, Koningsloo en Zelk. E40 richting Luik, een half uur extra tussen Sterbeek en Bertum. Antwerpsring richting Nederland, ook een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je er ook een kwartier bij tellen. En verder gaat het ook nog traag op de R22. Dat is een kwartier extra dat je eraan moet bijtellen tussen de Waverse Steenweg en de Waterloose Steenweg. Beland je nog in een andere file, ja, dan is het dus voor minder dan een kwartiertje.
15: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
16: De beste manier om al die files te vergeten is goede muziek in je oren stoppen. En daar kan je zelf straks ook voor zorgen als je tenminste goed kiest, hè. Ah ja?

0: Olcay Banner, Time to Dance.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Ja, dansen, dat kan zeker helpen als je toevallig last hebt van een klein dipje. Maar ook eens kijken naar de weerapp, dat helpt ook. Vooral naar beneden scrollen, naar zondag, dan gaat het droog zijn. En vooral maandag en dinsdag. Ik zie hier dinsdag temperaturen staan van 26 graden en misschien nog wel meer. En het lijkt wel, of nee, ik moet het anders zeggen, het is gewoon goed geregeld. Want vanaf maandag gaan we ook aftellen naar de zomer met de Summer Beat 1000. En dat zijn tracks zoals dit, hè. Ik moet nu wel eerlijk zijn, de kans dat je deze al maandag hoort passeren is heel klein, want daar is hij te goed voor. Het kan dus nog wel even duren voor je deze Dario G en Carnaval de Paris hoort passeren. Alhoewel, als je er nu voor stemt, niets, dan duurt het maar een paar minuutjes. Maar dan moet je wel een 1 doorsturen als bericht via de Topradio BE-app en dan krijg je hem dus over die paar minuutjes te horen. Maar ook dit is zo'n track die gegarandeerd in die Summer Beat 1000 staat. En het zal ook niet onderaan zijn, hè. The Taste of Summer en Sonic Inc. En nu is dat jou om te stemmen, hè. Wie van die twee mag er passeren? 1 of 2 is welkom via de Top Radio BE-app. 1, dan ga je voor Dario G. 2, dan ga je voor Sonic Inc. En zet er vooral ook bij waarom je daarvoor stemt. En deze zomerse track die passeert sowieso al. Dit is Avicii nog eens. En Levels.

0: trommel nog één keer. Voilà, dat is wel genoeg geweest. Tahul en Meet Her at the Love Parade. Je kon er net stemmen via de topradio op BEP. Je kon gaan voor deze Dario G en Carnaval de Paris. Dat was de keuze 1. En dit was natuurlijk nummer 2. Sonic Inc. en The Taste of Summer.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: En de reden dat je tussen die twee tracks kon kiezen, had er alles mee te maken dat we natuurlijk vanaf volgende week maandag gaan aftellen naar de ultieme zomertrack. Vanaf maandag starten we met de Summer Beat 1000 en dan 2 weken later, ergens op een vrijdagavond. Dan ga je weten wie er op nummer 1 staat. Die twee tracks die ik jou heb voorgesteld, die komen nogthans uit, laten we zeggen, toch de hogere regionen, om het moeilijk uit te leggen, van zo'n verschillende Summer Beat 1000. Ik dacht eigenlijk dat het spannend ging worden, maar noppes, nee hoor. Zo goed als iedereen die gestemd heeft, ging voor Sonic Inc. en The Taste of Summer. Sylvia heeft het zelfs mooi samengevat. 1 miljoen % voor nummer 2. Ja, kijk, daar kan niemand over.

mooie summerbeat. Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de summerbeat.

0: Your Summer Beat.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel.
7: Een bankapp met onnodig veel keuzes?
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Peugeot.
16: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
17: En zo'n grote badeend?
16: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Ze heeft 1000% gelijk. Elle Henderson en Elle Bai hebben zeker geen alibi om niet te luisteren volgende week.
1: Dance Battle.
0: Want volgende week gaan er heel veel zomerse tracks passeren natuurlijk in de Summer Beat 1000. Die we beginnen volgende week maandag. En dan twee weken later op de vrijdag, dan weet je wie op nummer 1 staat. De beste zomertrack van het moment gaat dan passeren. Dat zou misschien wel deze kunnen zijn. Hij gaat sowieso wel ergens in de lijst verschijnen. Robert Abigail is dit in de Mojito Song. En hij kan dadelijk ook passeren als je ervoor stemt. Maar dan moet je wel een 1 doorsturen als bericht via de Topradio BE-app. En dan gaat jouw stem dus naar de Robert. Maar ik kan ook gaan voor Campbell Fett en Elderbrook en dan ga je eigenlijk voor een colaatje. Wat gaat het worden? Een mojito, dat is nummer 1. Of een colaatje is nummer 2. 1 of 2 is dus welkom via de Top Radio BE-app. En zet er ook bij waarom je daarvoor stemt. Ah, dat is zo leuk om te lezen. Damn.

0: Offenbach en Four to the Floor.
1: Ik kan nog altijd stemmen, hè. Dit is de battle die op dit moment volop aan de gang is. Je kan gaan voor een mojito, dan krijg je deze track straks te horen. En dan is het vooral dus Robert Abigail en zijn mojito song. Dan moet je een 1 doorsturen. Maar een colaatje van Camel Fat en Elderbrook kan ook 1 of 2. Het is nog welkom. Als je onderweg bent, Brusselse buitenring, 40 minuten extra op dit moment tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. E40 richting Luik, 25 minuten extra tussen Sterbeek en Bertum. En de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je er 20 minuten bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog eens een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Andere files kost je wel minder dan een kwartiertje op dit moment.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Bebe Rexha. Dance Battle. Twee tracks die gegarandeerd te vinden zijn in de Summer Beat 1000, waar je volgende week maandag van kan genieten. Robert Abigail Mojito Song is een van de mogelijkheden. Cola van Camelfat en Elderbrook was ook een van de mogelijkheden. Als het van Gunther afhangt, dan gaan we duidelijk voor een colaatje. Ook Eddie heeft iets voor een colaatje. Alhoewel dat hij er ook bij zet dat hij ook liever een biertje zou hebben. Ik snap het wel. Daar kunnen we ook wel ergens een track over bedenken of over vinden, denk ik. Christophe die gaat voor de Mojito. Ook Katrijn gaat voor de Mojito. En als ik alle stemmen bij elkaar tel, ja, dan zitten we toch wel met een Mojito in dit geval. Robert Abigail is de winnaar van deze battle, kleine 60% van de stemmen. Straks, over een kleine tiental minuutjes, komt er een nieuwe battle aan. En raad het nooit, ook dat zullen twee zomerse tracks zijn. Straf.

0: gloednieuw deze. Hè. One question van Clooney. Straks komt er een nieuwe battle aan en we gaan dit keer voor het omgekeerde. Want zo de zomer, dat is wel tof, maar vooral de zomeravonden. Oh, dan gebeuren er spannende dingen hoor. Ga je straks ook ontdekken.
1: De beste dance ooit gemaakt.

0: Roger Sanchez en Lost.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Volgende week, vooral maandag en dinsdag, zie ik in temperaturen staan als je de weer hebt even opengooit van 24 tot zelfs 26 graden. En daar gaan nog een paar graden bij komen dankzij de Summer Beat 1000. Jouw voorbereiding eigenlijk op een hele, hele zwoele zomer. En misschien ook wel, ik weet niet of je daarop moet voorbereid worden, op een vakantieliefje of op van die zwoele zomeravonden. Zoals dit bijvoorbeeld. Want oké, ja, toegegeven, temperaturen boven de 25 graden is wel leuk, maar als de zon ondergaat en het is dan ook nog vlotjes 20 en net iets meer graden warm, ja, dan zitten we bij dit, hè. When the sun goes down, dan gebeuren vaak de tofste dingen. Ja, sorry, ik was even aan het denken aan het vakantieliefje. Maar goed, Robin Schulz dus en Sun Goes Down is keuze 1. Als je hem straks helemaal wil horen, ja, dan moet je dus een 1 doorsturen als berichtje.

hier is het eigenlijk al een gewone zwoele zomernacht. Milk Inc is dit en Sunrise. Wie van die twee mag er passeren? Laat het me weten via de Top Radio BE app. Als je gaat voor Robin Schulz, moet je dus een 1 doorsturen. En dan wordt het Sun Goes Down. En Milk Inc, Sunrise, die hebben nummer 2 gekregen.

tof nummer, hè, van Kygo en Imagine Dragons. Alleen zo dit gedeelte. Oh, ik moet zo hard op mijn tanden bijten om niet mee te zingen. Ah, gelukkig is het gelukt. En gelukkig heb je ook gestemd via de topradio BF. Dit was dan net keuze 1, Sun Goes Down. Ja, dit was nummer 2, Milk Ink and Sunrise. Dance Battle, Dance Top 1000. Ik heb Delphine gezien uit Nazareth in de topradio BF. Ze stuurt door. Ik heb het gevoel dat jij de voorkeur geeft aan nummer 1, maar ik ga toch voor nummer 2. Wel, beste Delphine, dat heb je fout gedacht. Ik ben volledig onpartijdig. Zino daarentegen is niet onpartijdig. Hij gaat ook voor nummer 1, want het zijn zijn woorden. Hij zegt dat Milk Ink bejaarden zijn. Dat gaan we toch ooit eens moeten regelen. Als we Reggie ooit eens een keer tegenkomen, beste Zino. Ho. Dan ga je nog wat meemaken. We zien nog allemaal. Christophe gaat voor nummer 2. Sylvia gaat ook voor nummer 2. Milk Ink zonder twijfel. Dus als we alle stemmen bij elkaar tellen, ja kijk. Bijna 70% van de stemmen voor deze.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is Top.
4: Over een paar minuten krijg je best jij te horen. Wie dat? Ah, wel, straks gaan we kennismaken met hem. Na onder andere Alesso en Destiny.

0: Eli Oaks en Impossible. Guest Battle. Niks is hier onmogelijk, allee, ja, het is te zeggen. Het hangt er vooral vanaf eigenlijk, hè, wat de vorige DJ vorige week heeft klaargespeeld. Ja, vorige week heb ik gebeld met de QIC. En ik eindig altijd met de vraag, met wie moet ik volgende week bellen? En QIC heeft tegen mij gezegd dat ik eens met Bestien moest bellen. Goedenavond, Bestien.
1: Goedenavond, Kurt.
0: Goedenavond. Goedenavond. Ik ga meteen al zeggen, Bestien, jouw echte naam is Bastiaan. Eerste vraag, waarom moet het in Frans?
1: Omdat dat klonk wat cooler.
0: Dat is eigenlijk de enige reden, meer moest het niet zijn.
1: Ja, Bastiaan is wat verkort, Bestien. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik de woord ben opgekomen, maar het is zo gebleven in ieder geval.
0: Ah ja, het is niet, want ik heb gelezen dat je al op je 14e, 15e, een beetje het klassieke begin, dat je toen begonnen bent met de muziek, en dat techno al meteen jouw ding was, hè?
1: Ja, sowieso. Ik denk, mijn vader had ook veel techno-vinyls. Dave Clark, Jeff Mills van The Prodigy en ook Kraftwerk. Echt zo, ja, eigenlijk jaren 80 techno bijna. En dat heeft echt een invloed op mij gehad. En ik zit dan ook als 14-jarig manneke beginnen produceren met een heel brak computerke. En dan, ja, nou zijn we 30 jaar verder.
0: En nu is het een iets minder brak computerke in een van de softwareprogramma, waar dat je dan uren in zit te prutsen?
1: Sowieso, ja. Ik ben echt wel een computerman en ja, de technologie is ook zoveel gekker als toen. En dan mocht het wel leuk, het produceren wordt eigenlijk nog leuker dat de technologie beter wordt, sowieso.
0: En wel, dan ga ik het aan jou eens vragen, want natuurlijk binnenkort, allez, sinds kort hebben we AI. Ben je daarvoor of ben je daar tegen in een track?
1: Ik als tool dat gebruiken, dus als VST of als synthesizer dat gebruiken als sample of zo, track volledig AI renderen, dat vind ik heel zielloos. En de mensen horen dat ook, denk ik, dat muziek niet meer door mensen is gemaakt. Het wordt heel veel in de winkels en zo gedaan, maar ik ben er toch geen fan van. Om zo eens ergens een vocal kunnen te steken, tot af toe, maar de volledige tracks, dat vind ik geen goede tendens. Dat stelde met artworks en visuele artiesten. Het is heel triest dat alles naar AI gaat, vind ik eigenlijk.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. Het is in ieder geval een mening. Bestien aan de telefoon, de man in onze guest battle op dit moment. Je hebt ook twee tracks doorgestuurd naar mij. Zit er ook een beetje AI in of totaal niks?
1: Nee, daar zit niks van AI in.
0: De eerste track die je in de battle hebt gegooid, die heette Disloca en dat is deze. I just made your girl.

0: Dit is meteen keuze 1, Bastien hoor je. En Disloca, dat is een track die al een paar maanden uit is, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk van 2-3 maanden geleden. Dat is ook een herwerking van een oude retroplot, maar ik denk dat niet veel mensen die nog gaan kennen.
0: Nu heb je wat gezegd hoor, Sowieso gaan er een paar mensen het wel herkennen. Je mag het altijd doorsturen via de topradio BE-app. Disloca is dus nummer 1. Je hebt hem gezet tegenover een track die nog maar een paar weken uit is. Dit is Booty Man.

0: En zo heb ik een klein beetje een idee waar je voor kan stemmen natuurlijk. 1 of 2, het is welkom via de Top Radio B-app. 1 is Disloca en 2 is deze Bootyman. Dance Battle. Beste bestie, als we jou binnenkort aan het werk willen zien, waar moeten we dan zoal naartoe gaan?
1: Binnen 2 weken speel ik op Sunrise Festival in de Lilse Bergen. Dus op zowat een all-round stage, een beetje freestyle, wat hardstyle en jumpstyle. En de week daarna, of 2 weken daarna, op Fantasia. 2 keer, 1 keer alleen en 1 keer met Lords of Tech. Dat is samen met Mark BDK.
0: Heerlijk, heerlijk. En ja, dan komt natuurlijk de allerlaatste vraag. Volgende week zouden we graag met iemand anders bellen. Wie mag het zijn volgens jou en vooral waarom?
1: Wel, ik ga dan toch ook Mark BDK, maar wij hebben vorige week een nieuw, of we zijn bezig aan een nieuw plaatje al sinds. Dus ik denk dat het wel leuk gaat vinden dat ik hem nomineer. Dus Mark BDK is mijn keuze.
0: Ah, wel, dat vind ik top eigenlijk, dat we Mark BDK uitkomen. Ah, wel, dikke merci om die man dus te nomineren. En volgende week ga ik met hem bellen. En jij kan nog altijd stemmen. Disloca is nummer 1 en Bootyman is nummer 2. Beste Bestien, ik wens jou een hele fijne avond. En werk ze nog, want ik heb gehoord dat je nog aan het werk bent. Hè.
1: Ja, ik zit er in de haven ergens in een auto kunnen alleen.
0: Ah, voilà, kijk, komt in orde. Yo, salutjes hè.
1: Salut Kurt, bye.
0: Da.

Oh, het zou een mooie droom zijn als ik tegen het tempo van deze track push-upjes kan uitvoeren. Het gaat altijd een droom blijven, denk ik. Ik had daarnet jouw hulp nodig. Het heeft alles te maken met de guest battle. Bestien ging onder andere voor dit als keuze 1.

Dat zijn twee tracks die trouwens al uit zijn. De een al een paar maanden en de andere een paar weken. Best jij was dit dus en Booty Man. En de winner is... Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Ik heb een bericht gezien van Edison in de topradio BE-app. Ik ben zelf van 1999, maar dat is Jumpstyle jaren 2005-2010. Techno oldschool, tof om nog eens te kunnen horen. En Edison of Edison gaat voor nummer 2. Pascaline gaat er weer voor nummer 1. Ook Tom gaat voor This Loca, dat is keuze 1. En als ik zo alle stemmen bij elkaar tel, dan zitten we aan bijna 65% voor de stemmen, of van de stemmen beter voor die nummer 1 van daarnet. Dus wordt het dit... Dit is Bestien en Disloca, de winnaar van de Guest Battle.

0: de winnaar van de guest battle, Bestia en Desloca. En over een paar minuten, kan ik al verklappen, komt er een nieuwe battle aan. En één van die twee, waartussen je dus kan kiezen, dat is The House of House. Oh, mannetjes toch, dat wordt spannend.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Lucas en Steve in een Hartford.
1: Dance Battle Top Retro Arena.
0: Als je soms eens rondneust op onze website topradio.be of in de Topradio BE-app, dan weet je dat een van onze online zenders ook Top Retro Arena is. 24 uur op 24, de beste retro tracks die daar passeren. En daar zit natuurlijk deze tussen. The house shop.

En met een klein beetje geluk kan die straks al net over 8:30 ook passeren. Als je ervoor stemt natuurlijk, moet je een bericht sturen met daar vooral het cijfertje 1 in. En zet er vooral ook bij waarom je daarvoor stemt. Dan stem je dus voor House of Doom en Nunca. Maar het durft daar af en toe op Top Retro Arena nog al eens een ander huisje passeren. Ja, dit huisje namelijk. The House of House en Cherry Moon Tracks is keuze 2. Ik geef toe, soms durf ik al eens te gokken wie van die twee uiteindelijk de winnaar wordt. En goh ja, ik kan nog niet verklappen waar ik mijn geld op zet. We gaan straks wel ontdekken eigenlijk wie van die twee het is. Maar jij moet nu vooral stemmen via de topradio BE op House of House. Nunca is nummer 1 of deze Cherry Moon Tracks is nummer 2.

0: zou wel zijn, beste Chris Brown. Tonight is the night. En dat komt vooral dankzij twee tracks waartussen jij kan kiezen op dit moment. Ja, dat kies, dat doe je vooral via de topradio B-app door een berichtje door te sturen met een 1 of een 2. Meer heb ik niet nodig. En als je gaat voor nummer 1, wordt het dit. En dan ga ik dus voor The House of Doom van Nunca. Onder andere Zino uit Bilzen gaat daarvoor. Maar ik kan ook stemmen voor dit. En luisteraar Floris die vindt het ongetwijfeld de meest spannende battle ooit. En dan staat er een smiley achter. Hij bedoelt natuurlijk dat het niet spannend gaat zijn. Goh, dat weet je niet, Floris. Kan nog alle richtingen uit. Dit is nummer 2, dus, The House of House van Cherry Moon Tracks. 1 of 2, het is nog welkom voor een paar minuutjes in de Top Radio BE-app. Dus laat maar weten wie van die twee jouw voorkeur heeft op dit moment.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen,

0: 54 Ultra and Another and Talk to You.
1: Dance Battle Top Retro Arena.
0: Ja, het laatste gedeelte, Talk to You, dat schijnt mijn job te zijn. En ik heb jou daarnet verteld dat je kon stemmen. House of Doom, Nunca was nummer 1. En de House of House van Chairman Tracks was nummer 2. Glenn onder andere is gegaan voor nummer 1. Ook Bjorn ging voor nummer 1. En dan is het een beetje zoeken eigenlijk naar de nummer 1'tjes. Ja, Zino, maar dat wist je al. En dan stopt het eigenlijk. Voor de rest zijn er allemaal stemmen binnengekomen voor nummer 2. Van Silke bijvoorbeeld. Van Joris, die zegt dat we beide moeten passeren. Dat is ook nummer 2 natuurlijk. Eddie gaat voor nummer 2. Sven gaat voor nummer 2. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En uiteraard ook Mitch, je raadt het al, ook hij gaat voor nummer 2.
2: Dan toch sowieso nummer 2. Dat kan niet, anders zouden die moeten spelen. Ze zijn onderweg van Amsterdam richting België, raas. Maar ze tot de vrijdag werken, maar mijn rug is nu eens geblesseerd. Dus jawel, dan zal deze leken zeker de pijn wel wat verzachten.
0: Kan ik me voorstellen, dit is een Cherrymoon Tracks.

0: The house of Pauze.
1: Ja, die rug van luisteraar Mitch, die is nu wel helemaal genezen of helemaal omzeep eigenlijk.
2: Dance Battle.
1: Het kan twee richtingen uit. Cherry One Tracks was dus de winnaar, House of House. Ook nog een bericht gezien van Jordi uit Zottegem. Hey Kurt, is het nog altijd zo dat wij de laatste battle mogen kiezen? Groetjes Jordi. Ah, wel beste Jordi, dat mag zeker. Het wordt nog zotter. Het is nu zelfs het moment om jouw twee tracks door te sturen. Welke twee tracks wil je graag tegenover elkaar zetten? Wel, stuur ze eens door via de Topradio BE-app. En dan ga ik daar misschien over een kleine vijftal minuutjes wel voor zorgen.

Domein, De Krekenmeerse, Dreambeats, 5 Podia, met onder andere Metten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. De beste dance,

herbeleef de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top, we make you move. Download de Top Radio BE-app gratis via de App Store of Google Play. Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Top! We make you move.

0: Beste Jordi uit Zottegem, heb jij soms buren die al eens boos op jou zijn of valt dat mee?
1: Dat valt goed mee.
0: Ah, gelukkig zeg, want de Dubs en Tsunami is net gepasseerd.
2: Dance Battle.
0: Ja, beste Jordi, jij was de man die daarnet eigenlijk al een berichtje heeft gestuurd van wanneer is het moment voor de laatste battle, want ik wil er graag eentje kiezen. Je zat op hete kolen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ja. En voor wie ben je uiteindelijk gegaan? Wacht, zeg het nog eens.
1: Omdat ik echt een keer een hele moeilijke over elkaar wou zetten. Gewoon een next level gaan.
0: Oké, goed. Wie heb je gekozen?
1: Dimitri Vegas en Light Mike.
0: Alright.
1: Dimitri Vegas en Light Mike.
0: Ja. Met de hum, dat is de eerste die je hebt gekozen, dat is deze, hè? Het komt nog altijd in orde met die buren bij jou, hè?
1: Ja, en als je hem donder doet, is het een eigen probleem.
0: That's the spirit. De hum en Dimitri Vegas en Like Mike is dus keuze 1 en je hebt hem gezet tegenover deze hier. Beste Jordi, als jij zou moeten kiezen, wie van die twee wordt het?
1: Ik zou toch gaan voor de hum.
0: Oké, voilà. Ik ga al één streepje zetten bij de hum en jij kan nog stemmen via de Topradio B-app. Beste Jordi, ik wens je nog een fijne avond en over een paar minuten ga je weten wie de winnaar geworden is. Salutjes, man.
1: Salutjes, en voor jou ook.
0: Joe.

0: Fisher, Ends and Losing It. Zeg, we moeten nog iets oplossen. Het heeft te maken met Dimitri Vegas en Like Mike. En dit was net keuze 1. Het is dankzij luisteraar Jordi dat hij in de battle gegooid is. Dimitri Vegas en Like Mike dus. En de hem. Ja, en dit zijn dezelfde keer als eigenlijk en dan Tremor. En dat was het aan jou.
1: Dance Battle.
0: En jij kon bepalen via de Topradio B-app wie het gaat worden. Als het van Nathalie het haal afhangt, dan gaan we voor nummer 2. Maar ik zag ook Christophe, ik zag ook Gunther in de Topradio B-app. Ik heb ook Mark gezien. En er is toch wel een vrij grote eensgezindheid. Bijna 80% van de stemmen zelfs voor die mannen die in dit geval niet vragen om je handen omhoog te steken. Nee, gewoon een hand op de borst graag. En een beetje meekloppen op het ritme. Of ernaast mag ook. De winnaar van de battle, Dimitri Vegas en Like Mike en de hum. Zeg mannetjes, fijne avond nog, hè.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow!

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Wij zitten vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak. Yellow.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio Play.